0: gebroken. Ze vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen.

0: WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Luisteren dus morgen naar de Funnic Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.

Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voordat het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement.

0: Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.

Luisteren dus morgen naar de Funnic Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.

0: sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiai-sushi.nl.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiai-sushi.nl.
2: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
3: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh...

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide een veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Niet ieder talent krijgt dezelfde kansen. En soms heb je maar één iemand nodig die in je gelooft om het verschil te kunnen maken. De Rotterdamse organisatie Breaking Barriers Building Bridges bouwt aan een plek waar jongeren hun talent kunnen ontdekken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Oprichters Sammy en Samuel zijn hier in de studio en kunnen ons daar meer over vertellen. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, dankjewel voor je warm onthaal.
1: Yes.
0: Ja, vond je het een goede intro?
1: Zeker, zeker. We zijn ook vereerd dat we hier mogen zijn.
0: Oh, geweldig. Dus, ik vind het ook leuk dat jullie er zijn. Hey, kun je me even kort uitleggen wat Breaking Barriers Building Bridges precies is?
2: Zeker. 7 jaar geleden, allereerst... als context, ik kom mijzelf uit Eritrea.
0: Ja.
2: Mijn partner ook. En we hebben een andere partner, Malumba Anderson, die vanavond niet bij is. Maar op een gegeven moment zagen wij al een hele toestroom van vluchtelingen naar Nederland toe komen uit Eritrea. En wij zijn community mannen die al jaren actief zijn als community makers, impact makers, zeg maar. En we zijn creatievelingen, artiesten. Op een gegeven moment dachten wij, weet je wat, wat kunnen wij betekenen voor een doelgroep die het zo moeilijk heeft om hier te aarden?
0: Mm-hmm.
2: Op een creatieve manier.
1: Ja.
2: Toen gingen we nadenken, brainstormen, wat kunnen we doen om de jongeren vooral op een positieve manier te laten bewegen. Kunst is daar een hele mooie middel van, uiteraard. En dat hebben we gedaan en we geven in het kort uit. Dus eigenlijk zijn we een community, hoe zeg je dat? Impact makers, community builders uit Rotterdam voor een doelgroep die het zo moeilijk heeft, in het kort.
0: Mooi. Je zei al van ja, kunst, creativiteit. Hebben jullie zelf ook affiniteit daarmee dan?
2: 100%. Ik ben zelf MC, influencer, rapper. En deze broeder van me, wat ben je?
1: Ja, ik ben zanger en singer-songwriter. Dus,
0: ach, geweldig.
1: Vroeger ook een danser geweest.
0: Dus jullie kunnen eigenlijk gewoon van alles. Dan kan je ook van alles leren.
1: Ja, klopt.
0: Hey, wie kunnen er bij jullie terecht?
1: Nou, bij ons kan iedereen terecht. In de zin van iedereen die een betere versie van zichzelf wil gaan creëren.
0: Mm-hmm.
1: Wat we doen is, wij gebruiken kunst om de jongeren aan ons te binden. Dus wij zijn artiesten en kunstenaars, dus muzikanten, DJ's, noem het maar op. En dat is voor ons een middel om hen aan ons te binden. Op het moment dat ze bij ons zijn. En ze worden dan begeleid door professionele coaches.
0: Ja.
1: En wij ook. Wij zijn er ook bij. En dan, aan de hand daarvan krijgen ze dan niet alleen maar gewoon les in DJ'en, muziek en noem het maar op. Maar ze creëren ook gewoon... we creëren ook een werkgelegenheid.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast hebben ze ook de mogelijkheid om zich te manifesteren, groter te maken, zichzelf te
2: ontplooien.
1: Precies,
2: precies.
1: En een betere versie van zichzelf te creëren.
2: Exact.
0: Want wat gebeurt er dan na het traject? Welke vervolgstappen kunnen ze bijvoorbeeld gaan nemen dan?
2: Allereerst, we hebben diverse programma's. Mm-hmm. Dus creatieve programma's, DJ-lessen, muziek, theater. We hebben een podcast. We hebben ook een programma voor vrouwen door vrouwen. Die twee vrouwelijke coaches zijn hier zo.
1: Yes.
2: Ja. We hebben een financiële programma om ze financieel bewust te maken van het systeem in Nederland. Om zich, zoals je weet, elke persoon wil gehoord en gezien worden.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk wat wij in feite doen op een laagdrempelige manier.
0: Ja.
2: Maar met de high intensity, high level coaches, zeg maar. Die ook de doelgroep begrijpen. Wat wij doen is, uiteindelijk, we hebben een groot netwerk waar ze ook gebruik van mogen maken. Zoals hier uiteraard, je ziet dat, kijk links en rechts, we hebben jongens meegenomen.
0: Ja.
2: Die ook weer in deze netwerk kunnen opereren. En weer verder hun tentakels kunnen uit, hoe zeg je het nou?
1: Uit de weg werken.
2: Precies, okay, ja. Kunnen groeien en kunnen genieten van ons netwerk. Dus we helpen ze aan werk. We hebben heel veel ondernemers geholpen met het oprichten van een KVK, et cetera. Snap je wat ik bedoel? Dus,
1: ja, daarnaast ook, we hebben ook DJ's die bij ons les hebben gevolgd. Die draaien nu in grote clubs.
0: Nice.
1: We hebben ook muzikanten, artiesten die zich als band hebben gevormd.
2: Mm.
1: Die treedt ook op verschillende festiviteiten. Dus het is, we hebben best iets moois gecreëerd voor al die jongeren.
0: Hele mooie dingen inderdaad. Hey, ik heb gehoord dat jullie ook nog een oproep wilden doen. In de taal die er in Eritrea wordt gesproken.
1: Ja, zeker, zeker. Shikorina Tatahwate, Anasami, Zemawi, Mishawis, MCD, Abzinai, Phoenix Radio. Radio Lena, Zia Phoenix, National Radio. Kulina, Gazana Hangabra Duma, Bazian Edumakum. I forlet him if Adam Lachdema and Samuel Ab Karavag Zehoinadema, Nathna program of Zigoinan, Anan, Adnan, Kulus Bozan Savar Hangabra Kubina. Phoenix, Gazahum to whom follow Phoenix. How come Sami Zemawi was MCD?
2: Love!
1: Breaking barriers, building bridges.
2: Wondert.
0: Wat hebben jullie net gezegd?
1: Wat we nu hebben gezegd is, wij komen zelf uit Eritrea.
0: Ja.
1: En dan, we zeggen dat Phoenix is een thuis voor iedereen. Dus ook voor Eritreërs. En dan onze droom, onze wens, onze manifestatie is dat we misschien binnenkort ook ons eigen programma hier bij Phoenix kunnen draaien. Dat we ook gewoon die doelgroep ook kunnen gaan representen. En dan dat ze familie en followers zijn van Phonix.
0: Dus dat prachtig!
1: Ja, zeker. Yes.
0: Hey, heren, heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Jullie ook bedankt.
0: Ja, zeker. En straks spreken we nog met een oud deelnemer. Die is inmiddels doorgegroeid naar assistent coach van jullie organisatie.

0: the block.
1: Net hadden we het al even over de Rotterdamse organisatie Breaking Barriers, Building Bridges. Zij zetten zich in voor nieuwkomers en jongeren in een kwetsbare positie, zodat ook zij talenten kunnen ontwikkelen en onderdeel worden van een community. Ja, bij ons in de studio is assistent-coach Clifford aangeschoven. Hij begon ooit als deelnemer, dus weet precies hoe het is om aan een traject mee te doen. Clifford, jij ook een hele goede avond.
2: Ja, het is goede avond.
1: Leuk dat jij er ook bent.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: En jij begon dus ooit als deelnemer. Wat Klopt. Heeft de organisatie voor jou gedaan?
2: De organisatie heeft heel veel voor me gedaan. Ik was echt wel een persoon die niet goed wist om te gaan met zijn emoties. En hoe die zich, hoe ik dat moest delen.
1: Ja.
2: En door middels van acteren heb ik geleerd om met mijn emoties om te gaan. En dat doe ik nog steeds eigenlijk. Dus door middels daarvan weet ik nu hoe ik daarmee het beste mee om kan gaan. Ja.
1: Dat is zo'n interessante manier om dat te leren. Heb je een voorbeeld van hoe je door middel van acteren, theater, ja, dat kan leren?
2: Voordat ik begon met theater, was ik geen persoon die huilen kon ik heel moeilijk.
1: Ja.
2: Zeg maar, ik vond het heel moeilijk om te huilen. Ik ben nog steeds wel een binnenvetter. Maar ik weet nu, zeg maar, dat ik emoties, die mogen er zijn en die mag je loslaten op het moment dat het er is.
1: Zeker.
2: En door middels van het acteren, zeg maar, omdat ik, zeg maar, geleerd heb om met bepaalde personages om dan, zeg maar, daar, zeg maar, helemaal in op te gaan.
1: Mm-hmm.
2: En maar dat is ook naast het acteren, zeg maar, is het ook voor mij, heeft het mij ook zelf gewoon geholpen om ook gewoon voor mezelf te weten van, hé, die emoties zijn er, die mag je gebruiken.
1: Ja.
2: En daar hebben ze mij heel goed mee geholpen.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Ja. En inmiddels ben je assistentcoach.
2: Klopt, ja.
1: Wat maakt dat nou zo leuk?
2: Hey, dat maakt voor mij de cirkel rond. Omdat, wat u net zegt, ik ben hier begonnen als deelnemer acteur.
1: Mm-hmm.
2: En nu mag ik, zeg maar, jongeren helpen met waar ze mee kampen.
1: Mm-hmm.
2: En dan door middels van acteren dat je dan dat in ze losmaakt. En dat ze zichzelf een beetje wat vrijer kunnen voelen. En zeg maar dat ze weten dat bepaalde dingen gewoon mogen.
1: Ja.
2: En dat vind ik echt heel belangrijk om mee te geven. Dat je mag gewoon jezelf zijn. En dat je zo min mogelijk probeert te schamen voor bepaalde dingetjes. En dat kan je bij ons gewoon allemaal loslaten.
1: Mooi. Merk je dat het makkelijk is om die jongeren dan een beetje los te kunnen krijgen?
2: Ze zijn allemaal anders.
1: Ja.
2: Dus de ene wil het liefst niet praten. En de andere die praat juist heel veel, bij wijze van.
1: Ja.
2: En dus je moet daar een beetje een balans in vinden van hoe kan je een hele groep, zeg maar, meekrijgen. Dat ze allemaal dezelfde informatie krijgen. En dat ze het allemaal voor zichzelf tot zich toe kunnen nemen, zeg maar. Dus het is wel een uitdaging, het is wel leuk.
1: Ja, snap ik. Mooi hoor. Echt heel goed wat jullie doen. Er zijn ook een paar jongens meegenomen die deelnemen aan een traject. Zij hebben een nummer uitgebracht. En de mannen van de organisatie Sammy en Samuel zitten nog steeds naast je. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
3: Zeker. We hebben tijdens ons muzikale programma. Ik pak deze mic even snel.
1: Ja, doe maar.
3: Het muzikale programma hebben wij dus in een tijdsbestek van 4 maanden een concept bedacht. Een beat gemaakt. Concept beat. Een tekst geschreven. En door het gehele team van Breaking Barriers, onder leiding van onze coach CS. En onze jongens hebben de tekst geschreven, concept bedacht, meegeholpen aan de beat. Meegeholpen aan de maken van de clip. En het nummer heet Wij Zijn Eén.
1: Mm-hmm.
3: Want we zijn letterlijk één familie. Snap je? Ik bedoel, no matter waar je vandaan komt, zeg maar. En of je nou een nieuwkomer bent, oudkomer. Je mag er zijn, je mag gezien worden.
4: Ja.
3: Wij zijn één. Dat is het
4: nummer. Zijn één. Eén voor één. Één. Alle voor één. Één voor alle.
3: Exact. Daar gaat het nummer over. Het clip is uitgebracht. En hij is net een kwartier geleden online gegaan. En volgens mij gaan we hem zo releasen hier op Funix. Ja, hoor ik.
4: De release is hier op Funix.
1: Dus wij krijgen één. Een primeurtje gewoon.
4: Dit is jullie primeur. Dit is ons primeur. Jullie primeur.
1: Ja.
3: 100.
1: En waar kunnen mensen hem checken?
3: Hij staat op YouTube nu onder de naam MCD. Mijn naam Sammy met Dani. Wij zijn één op het kanaal van Breaking Barriers NL.
1: Nice. Oké, okay. Clifford, Sammy en Samuel, heel erg bedankt.
4: Heel graag gedaan. Jullie ook bedankt dat jullie ons hebben ontvangen.
1: Of course, ja. We gaan het nummer natuurlijk ook draaien. En jullie mogen hem zelf aankondigen.
4: Nou, dames en heren, geniet van ons nummer, van ons primeur. Wij.

0: Bradley.
1: Vijfenzeventig jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen en hun gezinnen met de Kota Inten aan op de Lloydkade in Rotterdam. Wat een tijdelijk verblijf moest zijn, werd de geschiedenis van generaties. Veel Molukkers kregen te maken met pijn, verlies en een lange periode waarin erkenning vanuit Nederland uitbleef. Op zondag 21 juni kreeg die geschiedenis een vaste plek met de onthulling van het monument Ulu Kora. Een plek ter herinnering aan die reis, de strijd en de verhalen van de Molukse gemeenschap. En ik was daarbij op de Lloydkade.

0: Na 75 jaar krijgt de Molukse geschiedenis eigenlijk een plekje in Rotterdam. Hoe voel je je daarbij?
1: Nou, niet alleen in Rotterdam. Het wordt natuurlijk hier bevestigd. Maar het feit dat daar dus, zeg maar, nu aandacht aan besteed wordt op deze manier, is wel een vorm van erkenning. En daar hebben ze lang op moeten wachten.
2: Ja, er gaat heel veel door me heen. Maar ik ben vooral ontroerd. Ja.
0: Kan je de sfeer een beetje omschrijven?
2: Ja, het is heel, heel warm, gemoedelijk en echt gewoon typisch Moluks.
1: Ja, die saamhorigheid en toch ook een stukje erkenning voor iets wat in het verleden is gebeurd. Wat dus nu gestalte gaat krijgen, ja, heel goed.
3: Hier hebben we lang op gewacht. Dus je ziet ook dat we met heel veel grote getallen zijn gekomen. Onze eerste generatie is er bijna niet meer. Maar wel onze ouders. En ik zelf ben dan van de derde generatie. Dus dat voelt voor mij goed.
0: Waarom duurde het 75 jaar om iets te horen van Nederland?
4: Ik wilde net zeggen, want dat is al zo lang. Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan. Maar niet naar de juiste punten. En er zijn zoveel omwegen. En dan kan er heel veel gezegd worden vanuit de politiek. En dat is mooi. En dat is eventjes een, ja, ik vind het ergens ook een, ja, eerlijk, een zoethoudertje. Want het is nog steeds eigenlijk in deze vorm een vorm van kolonialisme, maar dan in een moderne tijdperk. En daarom sta ik hier nog steeds als derde generatie, ten eerste voor de eerste generatie, maar om het nog steeds zichtbaar te maken en ook nog steeds het verhaal te vertellen, overal.
5: En het verschil is met alle andere, zeg maar, volkeren die hier in Nederland naartoe zijn gehaald of gekomen. Wij zijn geen migrantenverhaal. Wij zijn een politieke kwestie. En daarom duurde het, denk ik, 75 jaar voordat Nederland, zeg maar, als staat, als regering, deze excuses heeft gemaakt.
0: Jet heeft natuurlijk zijn excuses aangeboden. Hoe voel je je daarbij?
1: Vind ik prima. Prima, maar ik moet nog wel even afwachten wat voor invulling dat eraan gegeven wordt. Maar het begin is er.
3: Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ik denk dat hij de eerste Nederlandse minister-president is die dit durft. Die over die gevoeligheid heen stapt. Het is een start. Er volgt een onderzoek. En daaruit zal blijken wat dat excuses waard is. Maar allereerst, ik denk dat het een heel mooi moment is voor de Molukse gemeenschap. Dat de Nederlandse regering zo breed gedragen haar excuses aanbiedt.
0: Voelt het als een overwinning voor de Molukse gemeenschap?
3: Nee. Zo moet je niet denken. Een overwinning, het is geen wedstrijd. Het is denk ik een startpunt van heling, wat ik al eerder zei.

0: met Camille.
1: Steeds meer stellen kiezen voor een destination wedding en het klinkt natuurlijk als een droom, maar daar hangt vaak ook nog een hoog prijskaartje aan voor de gasten. Ik ben daarom in Utrecht met de stelling: je moet als bruidspaar alles vergoeden voor je gasten. Eens of oneens?
2: Nou, tot een zekere zin misschien wel, maar ik vind ook dat als gast is het je eigen keuze dan om te gaan of niet. Vliegtickets of zo ligt eraan hoe ver weg het is, zou ik dan zeggen van dat moet je wel zelf betalen, maar bijvoorbeeld waar je verblijft, zou ik dan wel zeggen van dat is op ons als jij ver weg trouwt.
3: Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat als jij in het buitenland gaat trouwen, dat je dan niet van je gasten kan verwachten dat zij alles zelf betalen.
4: Dus hotel, vlucht. Oeh, moeilijk. Zie ik niet echt reden om het te doen, man. Of je bent erbij of niet.
5: Ik zou dat niet doen omdat ik geen financiële druk wil leggen op de mensen die ik er graag bij wil hebben. En ik zou het zonde vinden als door financiële druk mijn vaste kring of familie er niet bij kan zijn. Dus ik zou dat er zelf niet voor over hebben. Maar als ik het zou doen, dan is mijn portemonnee ook diep genoeg dat ik voor iedereen alles kan vergoeden, denk ik. En als je dat niet kan, dan moet je voorbereid zijn op dat sommige mensen dat zich niet kunnen veroorloven. Of het er niet voor over hebben. En daar moet je dan ook oké mee zijn, toch?
1: Want hoeveel zouden jullie bereid zijn om uit te geven om iemands bruiloft bij te wonen?
3: Ja, echt niet zoveel. Tenzij het echt mijn broer of zo is, dan zou ik er wel naartoe gaan natuurlijk.
1: Want wat is je max? Even geschat?
3: Ik denk 400-500 euro.
4: Ik weet niet. Ik denk als je een ticket over de 1000 voor een retourtje, zou ik denk ik wel passen. Of het ook een land is waar je dan zelf interesse in hebt. Stel jij gaat, weet ik veel, trouwen in IJsland en ik heb daar niks te zoeken, dan denk ik ja, ik hou mijn ticket wel.
2: Nou, op deze leeftijd zou ik sowieso niet heel snel heen gaan, denk ik, met hoe ik er financieel voor sta. Maar op zich, als je er financieel goed voor staat en het is iemand waarmee je, die heel dicht bij je staat, dan, ja, dan zou ik denk ik wel bereid zijn om het geld eraan uit te geven.
1: Want hoe ver van tevoren vind je dat mensen dan een destination wedding moeten aangeven?
6: Ja, minimaal. En sowieso, het is inderdaad wel een investering om daarheen te gaan, dus dat moet je echt ruim op tijd aangeven. Minimaal een jaar, vind ik persoonlijk.
3: Sowieso een half jaar. En ik denk misschien al wel een jaar van tevoren. Dat mensen ook gewoon vrij kunnen plannen en er misschien een vakantie omheen kunnen boeken. Of dan zou ik wel eerder naartoe gaan.
2: Ja, ik denk ook wel zeker 9 maanden, want met vliegtickets meestal, hoe dichter het bij de datum komt, hoe duurder het wordt. Dus het is ook belangrijk dat mensen ver van tevoren dan kunnen beslissen van zijn we bereid om er zoveel geld aan uit te geven of niet. Funny.

0: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
1: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, the best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Pa'l Mundo.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check fanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijwillig.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
3: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen. Met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestelling. Bel 06-844-55811 of mail hello@yvetteskitchen.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100...

0: voor het Nederlands elftal.
1: Dumfries speelt wel echt. Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
2: Beste speler Saibari.
1: Ja.
2: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
0: Nee, misschien een beetje.
1: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
3: Ja, pleur toch op, man.
4: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
5: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen het hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Volgende week dinsdag staat de Kitty Kottie jeugdherdenking op het programma. Een hele bijzondere dag waarop de jeugd niet alleen stilstaat bij het verleden, maar ook onderzoekt welke verhalen en tradities zij zelf met zich meedragen. En een van de makers van die dag is Tania. Tania, welkom.
1: Hoi.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja, leuk.
0: Hey, kan je ons even meenemen in wat er gaat gebeuren volgende week dinsdag?
1: Ja. Volgende week dinsdag is de Kitty Kottie jeugdherdenking. Wat start op verschillende plekken binnen het Maaspodium. Dus via ritueel, beweging, theater en muziek worden bezoekers meegenomen in ervaring rondom het thema roots. Daarna volgt er een bloemenceremonie en een processie naar het slavenmonument aan de Lloydkade. Mm-hmm. Daar sluiten de jongeren weer aan bij de officiële herdenking. Voor de nagedachtenis tot slaafgemaakten die op de zee zijn overleden. Op die manier vindt er een verbinding plaats tussen persoonlijke verhalen, collectieve herinnering en de toekomst.
0: Mooi, en ook zeker dan dat het zo overloopt met de jeugd en daarna dan dus de officiële herdenking. Ja, je hebt dus een voorstelling gemaakt met een wel heel speciaal thema. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wij hebben gewerkt binnen het thema roots rondom het sporen, mm-hmm. waarvan de centrale vraag was op welke sporen ben je trots? Dus dat kan iets groot of klein zijn. En we hebben jongeren eigenlijk gevraagd binnen familiegeschiedenis op zoek te gaan. Dus bijvoorbeeld te kijken wie zijn mijn opa en oma, maar ook wat hebben mijn opa en oma overgedragen. Dat kan zijn binnen liedjes, woorden, gerechten, tradities, sieraden zelfs. En die er nu nog steeds zijn in de familie. En daarnaast hebben we ook nog ons gericht welke voetsporen wil je zelf achterlaten. Dus dan niet alleen maar te kijken naar het verleden, maar ook naar de toekomst.
0: Mooi thema. Hey, en de voorstelling wordt gemaakt met een groep van 10 tot 16 jaar. Waarom is het juist zo leuk om met deze groepen te werken en hun mee te nemen in dit verhaal?
1: Ja, omdat ik geloof dat geschiedenis niet alleen maar in boeken leest, maar ook juist in families en verhalen en liedjes, rituelen. En ik denk dat juist doordat de jongeren dan op die manier vragen kunnen stellen aan hun ouders of aan hun opa en oma of zelfs andere familieleden. Om te kijken, okay, wat speelt er binnen onze familie? Wat vinden wij belangrijk dat er door wordt gegeven? Wat vinden wij belangrijk dat er dat blijft bestaan? En op die manier ontstaan er mooie gesprekken. Mm. En ontdekken ze ook beter wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En ja, versterkt eigenlijk een trots gevoel.
0: Ja, geweldig. En zijn het dan kinderen en jongeren van verschillende achtergronden?
1: Ja, echt verschillende achtergronden. Al binnen van de jongeren zelf, maar zelfs binnen de families. Dus mm-hmm. van Antilliaans, Surinaams, Syrisch, Nederlands, Kapverdiaans. Echt heel verschillend.
0: Nou, mooi dat ze samenkomt. Hey, en Tania, jij maakt dit, maar heb jij zelf ook een binding met Kitty Kottie? Wat betekent het voor jou persoonlijk?
1: Ja, voor mij persoonlijk... ik hou van het belichten van onderbelichte geschiedenis en familieverhalen. Mm-hmm. Zodat we beter echt kunnen begrijpen op wiens schouders we staan. En wat vrijheid voor ons betekent. Dus de ketenen zijn gebroken, maar hoe nu verder? Hoe kunnen we onze verhalen nog verder doorgeven? En kijken om verbinding met elkaar te maken.
0: Mooi, Tania. Heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
1: Ja. Zeker. Helemaal vanuit Kapverdië. Dus,
0: ja, precies. Je zit, maar dan kom je wel op tijd terug dat je er dinsdag bij bent, neem ik aan.
1: Ja, ik trek vannacht. Ik heb hier WK-wedstrijden bekeken.
0: Oh, nice.
1: Ook om het vanaf hier vanuit trots te bekijken. Dus vanuit het moed. En dan ben ik op tijd voor de herdenking.
0: Geweldig. Een hele fijne vlucht en heel veel plezier dinsdag.
1: Dankjewel.
0: En denk jij nu, ja, ik wil hier ook bij zijn dinsdag. Dat kan, helemaal gratis. Check daarvoor even de link op de FunX website.

0: Blok.
1: Je hebt hem vast wel eens voorbij zien komen op je tijdlijn met zijn video's waarin hij op zoek gaat naar de allerlekkerste broodjes van Rotterdam. Met inmiddels duizenden volgers staat één ding in ieder geval centraal en dat is het contact maken met mensen. Hey Bart, een hele goede avond.
2: Kijk eens, een hele goede avond. Wat een mooie intro.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, iedereen heeft het gezien, ja. Nou, daar ben ik nog benieuwd hoor.
1: Nou, best wel veel toch? Je hebt heel veel volgers nu.
2: Ja, klopt. Het is de laatste tijd is het wel door het plafond gegaan inderdaad. Dat is echt niet normaal. Dus het wordt heel erg gewaardeerd en dat merk je eigenlijk gewoon op de socials zelfs, maar ook op straat eigenlijk.
1: Oh, wat tof. Maar hoe komt het dat het zo door het plafond is gegaan dan?
2: Ja, ik denk dat de broodjes eigenlijk testen in Rotterdam, dat een gewoon eigenlijk bijna een begrip is geworden. Je wilt niet weten hoeveel aanvragen ik eigenlijk krijg via de socials, maar ook, ja, wat ik zeg, ook in het dagelijks leven. Omdat het gewoon denk ik een heel, het is heel voor iedereen toegankelijk, zeg maar.
1: Ja.
2: En het is ook heel leuk om te doen. En je ziet uiteindelijk nu ook met de combinatie met eigenlijk het mensencontact. Pas dan langs allemaal slagers geweest. Ja, en dan zeker het multiculturele stukje erbij.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een perfecte combinatie op de socials. Maar daarnaast ook de perfecte combinatie voor mij. Omdat ik het gewoon mega leuk vind om te doen.
1: Ja, superleuk. En zijn er ook wel eens dan zaken die zeggen, hey Bart, kom even langs. Want je moet echt ons eten proberen en een video van maken.
2: Ja, er zijn er wel een paar. Laten we het zo zeggen.
1: En doe je dat dan, heel eerlijk?
2: Nou, weet je wat het ding is? Ik ben eigenlijk altijd, als ik ergens langs ga, dan ga ik ergens langs en dan betaal ik ook.
1: Ja.
2: Want dan kan ik mijn eerlijke mening geven en dan, het is niet dat zij dan wat verwachten. Dus dan kom ik langs, zeg maar. En natuurlijk, social media draait ook om betaalde samenwerkingen, dus ja, die zijn er dan ook zeker. Maar ik ben altijd eerlijk, ik zeg oké, als we een betaalde samenwerking doen, ik ben altijd eerlijk. Dus dat is dan, of je dat wil of niet, ja, als je broodje, kijk, ik ga niet een ondernemer afkraken. Zou ik nooit doen. Ik ben zelf ook ondernemer. Ik heb altijd, dat vind ik altijd, dat doe je niet. Want iemand heeft gewoon een hart voor zijn zaak. Die werkt er hard voor. Dus dat zal ik nooit doen. Maar als ik een broodje niet zo lekker vind, dan zou in een vlog zou ik niet zoveel zeggen van het broodje, zo, dit is echt lekker. Of dit is zo. Dan zou ik het meer hebben over, waarschijnlijk waren dan de mensen heel aardig. En dan hoor je dat meer dan dat het over het broodje gaat. En dat zie je dan vaak eigenlijk ook in de comments terug.
1: Ja,
2: dus
1: precies.
2: Op die manier verwoord ik het dan.
1: Hey, en omdat je zo eerlijk bent, wat is nou echt het allerlekkerste broodje van Rotterdam?
2: Ja, het allerlekkerste broodje. Dat is een hele, hele, hele, hele goede vraag.
1: Ja.
2: Dan moet ik eigenlijk, is het prijskwaliteit of is het alleen kwaliteit?
1: Beide.
2: Beide, ja. Dan ga ik toch Almacera, slagerij Almacera, waar ik nu de laatste tijd een paar keer ben langs geweest.
1: Mm-hmm.
2: €5 voor een waanzinnig broodje. Met gewoon rijkelijk gevuld noem ik het eigenlijk altijd wel.
1: Ja.
2: Dan krijg je echt waar voor je geld. Want €5, dat betaal je zelf denk ik geen eens als je dat broodje gaat maken.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel een toppetje. Zit op de Zwartjansstraat 140B.
1: Ken je gewoon uit je hoofd?
2: Ja, zeker. Ja, je moet wel je werk kennen. Je moet wel weten wat je doet.
1: Oh, wat tof. Hey Bart, wat is nou de meest bijzondere ontmoeting die je tot nu toe hebt gehad door het maken van deze filmpjes?
2: Wat je eigenlijk vooral krijgt is natuurlijk de ontmoeting op straat. Wat ik gewoon super leuk vind, is eigenlijk de mensen die je aanspreken over van alles en nog wat. En die eigenlijk ook verhalen vanuit hunzelf gaan vertellen wat ze eigenlijk doen in het dagelijks leven. En zo heb je eigenlijk gewoon de meest random gesprekken met de personen die je helemaal niet kent.
1: Ja.
2: Dus dat eigenlijk is er eentje. En dan de laatste is eigenlijk, wat ik zeg, eigenlijk dus bij de slagerij waar ik nu de afgelopen tijd 4 keer ben geweest. Dat is zo op de socials door het dak gegaan. Maar die man is zo bizar aardig. Het is een Marokkaanse man. Die heeft die zaak al 20 jaar. Hij heeft vaste klanten. En de keren dat ik nu ben geweest is eigenlijk zijn klanten keer 2, keer 3 gegaan.
1: Geweldig.
2: Waardoor het voor hem hartstikke mooi is om mee te maken. Maar kijk, ik kom daar. Ik kwam de eerste keer. En dan is het gewoon broodje gratis, drinken gratis. Wil je ook nog wat fruit? Wil je ook nog wat anders drinken voor je maat? Weet je wel? En zo gaat het. En dat vind ik heel bijzonder in deze tijd. Dus zeker het stukje van wat ik ook waanzinnig vind is gewoon dat je Marokkaanse cultuur met de Nederlandse cultuur kan gewoon hartstikke goed samen. Terwijl je eigenlijk de laatste tijd natuurlijk ook al andere verhalen daarover hoort.
1: Ja. Hey, prachtig. Dat allemaal gewoon met broodjes. En dan kom je met zulke mooie verhalen aan. Bart, heel erg bedankt. Hey, waar kunnen mensen jou checken?
2: checken op Instagram en TikTok. Bart van Eklaag streepje. En er komen nog heel veel broodjestesters aan. En nog ook nog andere auto-gerelateerde content of voetbal.
1: Leuk.
2: Dus jullie kunnen me daar zeker checken.
1: Gaan we doen. Dankjewel. Fijne avond.
2: Super. Succes nog. Dankjewel. Fijne avond.

0: een computer. Klinkt misschien een beetje gek, maar onze volgende gast die dat doet, ja, zij maakt indrukwekkende 3D-kunstwerken die eruit zien alsof je ze bijna gewoon kan aanraken. En ja, dat leverde haar al samenwerkingen op met verschillende artiesten die je dagelijks hoort, ook hier op Phonix. En dat is niemand minder dan Sammy. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, je maakt dus 3D-art. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, eigenlijk zei je het heel goed. Het is dus eigenlijk bijna alsof je dus in een 3D-programma kleidt.
0: Oké. Zeg maar echt gewoon, bijvoorbeeld, wat is een figuur wat je hebt gemaakt?
1: Ik heb dus de cover van Where the Bad Bitches At gemaakt van Jade Lauren. Dus dan zie je echt een mond met een grills. Okay. Ik heb super veel 3D grills gemaakt. Maar ik maak vooral eigenlijk verschillende avatars en dan verschillende settingen. En soms is dat meer art gerelateerd, soms is dat meer muziek gerelateerd en soms is dat ook mode gerelateerd.
0: Wauw, en je liet net al een naam vallen, Jade Lauren. Is dat een van de artiesten waarvoor je dan verschillende toffe dingen voor hebt kunnen mogen maken?
1: Ja, precies. Ik heb ook een tijdje geleden iets voor Kaya Imani gedaan. Dat was ook heel tof. En ik heb ook een campagne ontworpen laatst voor Sophia May, het merk van Monica Geuze. Wow. Het is nog niet muziek gerelateerd, het is totaal anders. Maar
0: dat is nog steeds
1: dat
0: de doelgroep.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, je haalt je inspiratie ook onder andere uit de Surinaamse cultuur. Hoe zie je dat terug in je werk?
1: Ja, in de Surinaamse cultuur zie je superveel goud. Je hebt daar ook echt een levende goudindustrie. Maar ook heel veel sieraden zoals grills, waar ik echt heel veel van heb gemaakt. Maar ook haar. Er zitten verschillende braidstijlen in mijn werk. Braids zijn ook iets wat je echt heel veel ziet in de Surinaamse cultuur, wat vroeger ook werd gebruikt in de slavernij. Om zo escape routes te kunnen vertalen naar medig tot slaafgemaakte landgenoten. Dus ja, ik heb heel veel inspiratie uit de Surinaamse cultuur.
0: Wauw, en hoe komt dat zo in je leven? Is dat vanaf jongs af aan al erin gekomen of is dat pas later erin geslopen?
1: Ik ben afgestudeerd op het AMFI, Fashion and Design. En daar kregen we eigenlijk 3D kleding maken als een vak. Maar het werd ons echt aangeleerd als een soort technische tool om een soort tussenpersoon te zijn tussen een modehuis en een fabrikant. Om eigenlijk het sampleproces te versnellen. Nou, super technisch en heel saai. Mm. En ik dacht, met deze tool kan je zoveel meer dan een technische tool zijn, maar ook echt iets creatiefs. En dat ben ik toen uiteindelijk gewoon voor mezelf helemaal gaan uitvogelen. Ja. En mezelf gaan educaten daarin.
0: Ja, ja. En als er één ding is waarvan je zegt van nou, ja, dat zou ik nog heel graag willen maken. Dat staat op mijn bucketlist. Wat zou je dan nog willen maken?
1: Oeh, dat is een hele goeie. Ik zou heel graag nog een eigen tentoonstelling. Dat heb ik ook één keer gedaan, maar dan echt volledig op mezelf zou ik willen doen. En het lijkt me echt super tof om met een internationale artiest te werken. Om misschien daar een artwork voor te doen.
0: Ja, naam in gedachten?
1: Nou ja, mocht Rihanna weer muziek gaan maken, hey, mag ze me altijd bellen. Nee, is misschien wel heel groot oog gegrepen, maar je weet het nooit. Weet je, van Tyler lijkt me ook heel tof. Dus dream big.
0: Zeker, zeker. Sammy, heel erg bedankt dat we je hierover konden spreken.
1: Graag gedaan. Jullie heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Sowieso, sowieso. En ben jij nu aan het luisteren en ben je nou ook benieuwd naar wat Sammy allemaal maakt? Check dan vooral haar Insta, @SammyHoever met de kleine vee.

0: Report met Camille.
1: Je plant een feestje, etentje of trip en nodigt één iemand uit een koppel uit. Maar dan komt de vraag. Is de partner automatisch ook uitgenodigd? Voor sommigen is dat gewoon een standaard plus one. Terwijl anderen vinden een uitnodiging is voor wie erop staat. Waar sta jij? Ik vraag het in Amsterdam.
2: Ligt aan wat, maar denk oneens. Zeg maar, sta je op een girls night? Denk niet dat jouw vriendje zomaar mee moet gaan. Kijk, een verjaardag, een trouwerij, zoiets ja. Maar als jij een girls night hebt of je hebt iets belangrijks of zo, je vriendje hoort niet daar te zijn.
3: Stel je voor, je gaat met je familie uit eten, dan zou het wel moeten kunnen dat je partner ook wordt uitgenodigd. Omdat hij of zij er ook onderdeel van uit zou moeten maken uiteindelijk. Ik denk dat hoe intiemer het feestje zeg maar is, dus een bruiloft of een baby shower, hoe eerder je je partner mee zou moeten kunnen nemen. Of gewoon uitgenodigd zou moeten worden eigenlijk.
4: Ja, ik denk dat als je gewoon gaat chillen met vrienden, ja, dan is het best vanzelfsprekend dat zo iemand mee mag komen. Maar vraag het nog wel even voor de zekerheid.
5: Ik denk dat het ook afhangt van de groep mensen. Maar bijvoorbeeld als mijn vriend ergens wordt uitgenodigd, dan denk ik niet gelijk dat ik mee mag. Tenzij het misschien mutual vrienden zijn. Dan denk ik van, oh ja, als hij er mag zijn, mag ik waarschijnlijk wel mee. Maar ik ga er niet van uit, zeg maar.
6: Ja, ik ben sowieso van mening, het ligt gewoon heel erg aan de context in wat je gaat doen. Maar ik vind zelf wel dat je diegene wel veel moet betrekken. Want anders ben je aan het daten voor niks.
1: Want hoe beslis je dan of iemands partner mee mag?
5: Ja, ik denk dat het wel ook ligt aan de band die ik heb met de partner. Bijvoorbeeld als ik mijn beste vriendin ergens voor uitnodig, dan hoef ik niet gelijk dat haar vriend er ook bij is. Maar als ik denk van, oh, ik vind het ook gezegd als hij er ook bij is, dan zou ik dat misschien ook eerder wel via haar doen. Dat ik zeg van, oh, neem hem ook maar mee.
7: Ook aan de grootte van het feestje van het is, denk ik. Als er heel veel mensen komen, je kent sowieso een paar mensen al niet. Vind ik het een ander verhaal dan als het echt 5 mensen zijn, 5 beste vrienden.
2: Eerst even navragen, ook even kijken hoe de relatie is. Want als het een relatie is van 10 jaar, dan is het meestal die plus 1. Je weet het al. Maar als het een nieuwe relatie is...
3: Nee, stel je voor, ik ga trouwen. Dan mag mijn vriend gewoon zijn vriendin van 2 weken meenemen. Zo is alleen maar gezellig, toch?
2: Nee, nee.
1: En maakt het voor jou dan ook nog uit of je een goede band hebt met die persoon? Of?
2: Ja, heel erg. 100%. Als ik hem niet mag, hoeft hij echt niet in mijn buurt te komen. Hè? Mag het jouw vriendje zijn, maar I don't care. Maar dan zou ik wel zo zijn, okay, dan komt er geen één vriendje op.
8: Ja, ik denk als ik iemand niet zou mogen, maar het is bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij, ja, dan moet ik daar respect voor hebben. Of ik nodig hem dan niet uit, of ik nodig ze beide uit. En anders houdt het gewoon op, denk ik.
1: Dus je zou geen verschil maken tussen de partners dan?
8: Ik zou zo min mogelijk proberen. Ik denk dat je vriendschap soms belangrijker is of je iemand mag of niet mag. Als je een feestje geeft of wat dan ook, ben je met meerdere mensen. Hoef je niet alleen maar met die persoon te zijn die je niet mag.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij Westwilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
3: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: altijd goed.
1: Nu ook verkrijgbaar, Johnny Cake Mix en Antilliaanse pastijtjesmix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en pastijtjesmixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean, Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Van X Vista. De enige club die altijd open is.
4: Ik loef het.
5: Van X
3: Vista. Luister op vanx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets... parelsvandestad.nl.

0: Binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Ja, en al 8 jaar zet GoTo zich in om Surinaamse artiesten het podium te geven dat ze verdienen. En dit keer staat een van de grootste artiesten van Suriname op het podium van Paradiso in Amsterdam. En hij werkte eerder al samen met artiesten zoals Jonna Fraser, Chief.

0: Ja, in de building is de oprichter van Gianni GoTo en Young Bas. Welkom, welkom.
1: Dank je.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn, sowieso. Hey, Gianni, laat me even bij jou beginnen. Want 8 jaar geleden begon je met GoTo en je had 1 missie. Dat is die Surinaamse sound, die cultuur naar een next level brengen hier in Nederland.
2: Klopt.
0: Dat is best wel al goed gelukt nu.
2: Ja.
0: Maar er zijn nogal wat dingen waarvan je zegt dat kan beter. Vertel.
2: Ik droom natuurlijk groter. Een van mijn dromen is om op basis van die Surinaamse sound een zaal zoals AFAS Live of Ziggo Dome te kunnen vullen. Maar ik denk dat we daarvoor moeten kijken naar... er zijn verschillende typen Surinamers. Verschillende lagen van Suriname. En ik denk als je die lagen en die type Surinamers allemaal bij elkaar kan brengen door middel van een line-up, kan het wel lukken. Dus dat zijn we een beetje aan het onderzoeken. En ik vind ook dat de Surinaamse sound in Nederland op Spotify, noem maar op, ook breder mag.
0: Yeah.
2: Dat de rest van Nederland er ook van kan genieten. Dus dat is ook nog een missie. Dus we zijn bezig.
0: Zo blijf je bezig.
2: Ja.
0: Nu hebben jullie weer een nieuwe artiest hier naar Nederland gebracht. Waarom vonden jullie het zo belangrijk om Young Bas hier naartoe te halen?
2: Young Bas is top 3 van de beste Surinaamse artiesten op dit moment. We hebben Kata Kama gehad, we hebben Psycho gehad. En de volgende is sowieso Young Bas. Die kon niet ontbreken in het lijstje.
0: Ja.
2: En misschien een beetje bias. Young Bas is van Maron Komaf. In Suriname heb je verschillende bevolkingsgroepen, waaronder de Marons. Ik ben zelf ook een Maron, dus vandaar ook die
0: broederschap,
2: connectie.
0: Broederschap.
2: Ja,
0: ik hoor het. Ja, Young Bas, we gaan even door naar jou, want ja, hij zegt het al, je wordt echt gezien als een van de grootste artiesten van Suriname. Is het dan ook lastig om in Nederland, zeg maar, te wortelen en ook erkend / gezien te worden?
1: Het gebeurt soms. Ja, dat is veel leuk, though, om te lopen en zodat men jou herkent en zo. En van, yo, oké, het werkt.
0: En heb je het gevoel dat hier de Surinaamse community ook echt achter je staat? Of is dat nog iets wat je een beetje moet trekken?
1: Ja, maar 100% man, 100% staan ze achter Young Bas.
0: Ja? Mm. En waarin voel je dan? Want ik kan me voorstellen, als je in Suriname zit, ben je niet echt bezig met wat misschien hier in Nederland speelt. Als je hier nu zo bent, hoe voel je die liefde?
1: Ik denk 100% love, man. Always, overal waar we gaan. Is de lifestyle gewoon.
0: Ja, oké. Die liefde is overal. Hey, morgenavond sta je dus in Paradiso.
1: Klopt.
0: Wat gaan we kunnen verwachten van die show? Het is een late show. Het werd net al een beetje toegelicht van... jullie Surinamers houden van een laat feestje.
1: Ja, maar Surinamers houden ervan om echt laat uit te stappen en zo. Ja. Maar morgen wordt het... ik weet niet, ik denk legendaries of zo.
2: Ja, morgen
1: onvergetelijk maken voor de mensen en zo. Dus ik...
2: Ja, man.
0: Je hebt er zin in.
1: Ja, maar ik heb echt zin in.
2: Ja, man. Het is echt een debuutje, man. Young Bas in de Paradiso. Het gebeurt niet vaak dat Surinaamse artiesten op zo'n grote podium staan in Nederland. Het is echt een debuutje.
0: Ja.
2: En ik denk, dit is goed voor de culture. Maar het is ook goed voor de rest van Nederland.
0: Ja. Ga je vaker komen, Young Bas?
1: 100%.
0: 100%. Kijk, dat
1: kan ik ook hier wonen.
0: Je mag, van mij mag je sowieso hier wonen.
2: Van mij ook, man.
1: Ja? Om het fixen dan.
2: Ja, man. Komt goed, man.
0: Young Bas in Nederland. Wie weet. 2027. Nee, super tof dat jullie hier waren. Sowieso heel veel succes morgen. Heel veel plezier. En je hoort het GoTo moet je checken sowieso. Of je nou roots in Su hebt liggen of niet. Dat Surinaamse sound moet groter worden hier in Nederland. Dat is wat het is.
2: 100%.

luisteren dus morgen naar de Funnic Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer. 1, 2,

0: Ivan Wurts over de bijzondere voorstelling Slavenhouder in mijn familie. En waarom dat verleden eigenlijk nog steeds tot de dag van vandaag doorwerkt. Ivan, goedenavond.
1: Hi.
0: Hey, nou, het zit al in je naam. Hè? Het is toch bijzonder. Je bent een spoken word artiest. Je bent heel goed met woorden, lijkt me. Maar kun je even uitleggen, wat doet een spoken word artiest nou precies?
1: Wat een spoken word artiest doet, is eigenlijk ja, gedachten, gevoelens, situaties vertalen naar poëzie. Met het verschil dat je het uitspreekt. Dus je laat de taal leven met je stem. Je laat de tekst leven met je stem. En vaak ook met je lichaam.
0: Ja, klinkt super tof. Woensdagavond is dus ook de voorstelling Slavenhouder in mijn familie in het Bijlmerpark Theater.
1: Yes.
0: Wat betekent het onderwerp persoonlijk voor jou?
1: Nou, het geeft mij een filter om de wereld om me heen, de wereld waarin ik beweeg. Hè, de normale dingen waar je koffie haalt, hoe je beweegt gewoon door de stad, de opmerkingen die er gemaakt worden, om het te begrijpen. Het geeft me een kader, zeg maar. Van, oh ja, niet alles wat we doen is zomaar. En dit leert me iets beter te begrijpen.
0: Ja, want het is een heel bijzonder verhaal sowieso. Slavenhouder in mijn familie natuurlijk. Heeft het onderwerp ook een beetje dus... Ja, je zegt hè, het heeft je een soort inzichten gegeven, leren begrijpen. Waar heb je het dan voornamelijk over?
1: Dit is sowieso natuurlijk een onderwerp waar heel veel lading op rust. Aan de ene kant vinden mensen dat je een slachtofferrol inneemt. Aan de andere kant vinden mensen dat je het moet laten rusten, weet je wel. En dat je verder moet gaan. ik ben even je vraag kwijt.
0: Nee, je zegt het eigenlijk zelf ook. Het is een beetje een tweedelig iets van, ja, ga je nou in het verleden soort van, ga je daar nog mee zitten of ga je daar nog wat mee doen? Of laat je het allemaal achter? Wat als je er inderdaad achter komt dat je familie slavenhouders waren of dat jullie uiteindelijk slachtoffer waren van een slavenhouder. En hoe kijk jij daar nu naar dan?
1: Naar wat precies bedoel je dan?
0: Ja, omdat je net zegt van je kunt ervoor kiezen om slachtoffer te zijn of om door te gaan, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, slachtoffer betekent... Ik vind niet dat als je ergens bij stilstaat... dat je gelijk een slachtofferrol aanneemt. Kijk, wat ik belangrijk vind is... de geschiedenis heeft ons gebracht waar we nu zijn. En door dat verleden te begrijpen... dan kan je en het heden beter begrijpen... en ook misschien inspelen op wat er nog kan komen.
0: Hmm.
1: Weet je wel? Dus ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik vind het een heel belangrijk perspectief om te geven. En wat wij doen met deze voorstelling is mensen op een leuke, interessante manier... bewust maken van wat er gespeeld heeft en hoe dat op dit moment nog doorwerkt in onze maatschappij.
0: Ja, mijn volgende vraag zou ook zijn, wat hoop je dat bezoekers meenemen nadat ze jou hebben gezien? Maar je zegt het eigenlijk zelf al een beetje, bewust maken.
1: Ja, wat ik vooral hoop is dat ze spoelen. Weet je, je hoeft niet gelijk helemaal onderwezen te zijn over alles en het zal ook niet belerend zijn. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat je gewoon niet bang bent om dat stukje geschiedenis aan te kijken.
0: Ja.
1: En dat je ook durft om het gewoon toe te laten, om het even zo te zeggen. Ja, ik kan het niet mooier brengen dan het is. Het is wel, ik denk dat je er gewoon naartoe moet gaan, weet je wel. En het gewoon moet ervaren, want dat is met heel veel dingen. En dan denk ik dat het nog best interessant kan zijn, al zeg ik het wel.
0: Ja, ik denk dat je het in ieder geval woensdag zeker moet zien als je het zo wil ervaren. Ivan, sowieso heel erg bedankt voor je tijd. Dat we je vanavond even konden spreken. Heel veel plezier en succes ook. Woensdagavond dus, Slavenhouder in mijn familie in het Bijlmerpark Theater in Amsterdam.
1: Yes, dankjewel.

0: Sport met Bradley.
1: Wat mij hier brengt, ja, gezelligheid. De dag van de vluchteling. Mensen die gezien mogen worden en moeten worden.
2: Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. En de Pauluskerk in Rotterdam gaf toen het Heilige Huisjesfestival. Met lekkere hapjes, wereldse muziek en verschillende workshops. En het allerbelangrijkste, iedereen was welkom.
3: Wij doen dit eigenlijk al heel veel jaar op Wereldvluchtelingendag een programma organiseren. Omdat er heel veel mensen in de Pauluskerk komen die vanuit allerlei delen van de wereld naar Rotterdam zijn gekomen. En nu hier zitten in de Pauluskerk vaak niet in een hele fijne situatie. En juist op Wereldvluchtelingendag vinden we het heel belangrijk om eigenlijk ook een soort van te vieren dat er een enorme rijkdom is door alle mensen die vanuit alle culturen hierheen komen.
4: De gewone Nederlander die zeg maar een beetje de richting van de Forum of de PVV zitten, of ja 21 of VVD, die moeten beseffen dat ook zij als ze wakker worden gelukzoekers zijn. Want iedereen staat op met het idee, hé, wat ga ik vandaag voor leuke dingen doen, voor fijne dingen doen, hoe ga ik mijn dag goed indelen. Dat is ook je geluk zoeken. Niemand gaat elke dag wakker worden met zijn ongeluk. Dus mensen die hier komen zijn geen gelukzoekers, het zijn overlevers.
5: Ja, ik ben zelf 27 jaar dakloos geweest. Mm-hmm. En ik heb keer op keer hier genoten met eten en liefde. En eindelijk heb ik wel vorig jaar een verblijfsvergunning gekregen.
2: Je zegt dus dag van de vluchteling, maar wat betekent dat woord voor jou, vluchteling?
1: Voor mij is dat je gewoon meer hulp en liefde nodig hebt om je veilig te voelen en geen vluchteling meer zijn, maar gewoon erkenning voor je eigen.
2: Denk je dat dat dus niet echt gebeurt? Het kan meer dus eigenlijk? Of?
1: Nee, het gebeurt wel, maar te weinig wat wordt gezien en wordt getoond op de wereld, zeg maar. Alleen de ellende wordt getoond.
2: En als we het dan dus over Rotterdam hebben, zou je dan dus zeggen dat de Pauluskerk het wel ziet?
1: De Pauluskerk ziet het wat dat betreft wel in. Zou je medestanders die het in moeten zien, maar die niet in willen zien?
2: En stel je voor die organisaties die het niet zien, die horen jou nu, wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Kom een keer langs met de Pauluskerk om informatie in te winnen, om te zien hoe het werk als vluchtelingenwerk echt te werk gaat. Wat hier te bieden is in de Pauluskerk, wat jullie over zouden kunnen nemen. En eventueel lessen nemen in de zin van wat kan beter bij onze organisatie en wat niet. Volgend jaar ben je van harte welkom. Je bent uitgenodigd bij deze volgend jaar, dezelfde tijd, dezelfde datum, dus bent u welkom. En ik hoop dat u aanwezig bent, dat u ook de liefde kunt zien van de mensen bij de Pauluskerk, maar ook de mensen daar rondomheen, de organisatie. En SO naar Fernando in de ochtend.

0: Dag in de blok.
1: Het WK is in volle gang en elk WK zijn er landen die enorm verrassen. Ja, en dit jaar is een van de landen Kaapverdië. Het is de eerste keer dat zij meedoen aan het WK en ze stellen absoluut niet teleur. En de Rotterdamse Pinto die schreef er een tune over en is hier bij ons in de studio om er alles over te vertellen. Pinto, welkom weer.
2: Yes, dankjewel.
1: Wat leuk dat je er bent.
2: Geweldig dat ik er mag zijn.
1: Zeker. Hey, vorige week trapte Kaapverdië het WK af met een gelijkspel tegen Spanje. Gisteren gelijkspel tegen Ecuador. Je bent zelf Kaapverdiaans. Hoe vind jij dat ze tot nu toe doen?
2: Geweldig. Het is bijna niet te beschrijven dat een van de kleinste landen op het WK, mijn thuisland op het WK te zien. Het is niet te beschrijven hoe mooi het voor mij is.
1: Ja.
2: Het kan alleen maar mooier worden nu. We hebben al twee keer gelijk gespeeld en nu gehopen dat we naar de volgende ronde gaan.
1: En had je dit verwacht van tevoren?
2: Ik heb het wel altijd uitgesproken.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb wel gewoon met vertrouwen gezegd dat we niet zouden verliezen van Spanje. En ook niet zouden verliezen van Uruguay. Maar dat ik het verwachtte, zou ik het niet per se zeggen.
1: Ja.
2: Maar wel met evenveel hoop.
1: Ja.
2: En met grote vertrouwen naar de wedstrijden toe gaan.
1: Nice, oké. Okay. Je hebt ook een tune gemaakt voor Kaapverdië voor het WK. Hoe
2: Klopt.
1: Is die ontstaan?
2: Een aantal maanden geleden. Ik denk in november. In oktober is volgens mij Kaapverdië gekwalificeerd voor het WK.
1: Mm-hmm.
2: Toen was ik in de studio met mijn jongens van JNR.
1: Ja.
2: We waren gewoon een beetje aan het lachen, aan het doen hoe we altijd zijn in de studio. En we kwamen een beat tegen. Ik zou het refrein doen. En ik kwam toen gewoon op het moment, zei ik toen van, dit is een liedje voor Cabo. En hun keken naar mij en zeiden toen van, dan moet je het alleen doen. Heb ik het alleen gedaan.
1: Waarom dan alleen?
2: We zijn Surinaams.
1: Oh.
2: En we zijn Surinaams. Ja, Suriname is jammer genoeg niet gekwalificeerd.
1: Ja.
2: Maar ik was toen gewoon bezig en hun zeiden toen van, ja, dan kan je hem beter alleen pakken. Heb ik hem toen een paar maanden later thuis afgemaakt en in de studio afgemaakt weer.
1: Ja.
2: En nu zijn we hier.
1: Nice. Ja. En wat wil je met die tune vertellen?
2: Wat Cabo is. Blij. We houden van muziek natuurlijk. Het is gewoon een positieve tune waarin ik gewoon uitleg van dat we moeten genieten van het leven.
1: Ja.
2: En dat wij natuurlijk van het dansen houden. En Cabo weer die nobe. Dus als ik het zeg, dat is gewoon eigenlijk let's go. En ik leg gewoon uit. Ik leg een beetje dingen uit over de spelers.
1: Oké.
2: En het moment van de wedstrijd eigenlijk. Van als er wordt gescoord ga ik dansen. Ik kom van dit land. Dit is voor mijn eiland. We zijn niet te onderschatten.
1: Nice. Hey, jullie zijn niet te onderschatten. Zeg je, wat is dan je voorspelling? Hoe ver gaat Kaapverdië komen?
2: We gaan sowieso de groep uit. Dus we gaan sowieso door.
1: Mm-hmm.
2: Vrijdag gaan we winnen van... Of vrijdag in de nacht gaan we winnen van Saudi-Arabië.
1: Ja.
2: Gaan we lekker feesten. Bij Mayens of op de Emiratplein. Precies een keer brad. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Ik denk dat we de volgende ronde dan ook weer doorgaan.
1: Ja.
2: En dan wordt het misschien even toekijken, maar we komen wel ver.
1: Ja, je dat wilt ook niks negatiefs zeggen. Want
2: nee,
1: je zegt
2: nee, negativiteit bestaat niet.
1: Nee, als je de hele tijd hebt gezegd het gaat lukken. Misschien heb jij het gewoon gemanifesteerd. Dus je moet alleen maar goede dingen
2: zeggen. Ja, daarom. Dat gaat zo.
1: Ja.
2: Gaat goed komen.
1: Het gaat zeker goed komen. Hey, superleuk dat je er was. We gaan natuurlijk je tune ook nog horen. Jij mag hem zelf aankondigen.
2: Dit is Nobe van Pinto. Dit is voor alle Cabo's. Ook voor de niet-Cabo's die Cabo's supporten. Voetbal is prachtig. Laten we samen genieten van Nobe. Gaat streamen.
3: Gathering, het is echt een beleven. Oh, storytelling bij lieve mensen. Lieve mensen, over de half over. Prijs voor de stream.

0: november, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area, vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat

0: website via funnix.nl/news.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen. Met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa'l mundo está de vuelta.
5: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Pa'l Mundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com. Palmundo.
6: WK Mixzone.
7: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
8: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
9: Beste speler Saibari.
8: Ja.
9: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
7: Nee, misschien een beetje.
8: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
10: Ja, ja, pleur toch op man.
6: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweer

0: een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jamie Joy.
4: De NPO Luister-app is officieel geopend voor jouw request. Wat wil je horen na Vals Bezig en Soundflow? Jij bepaalt. Dit is Ding. Your city.

0: Gimme Joy.
1: Goedemorgen, Fanny.
2: My request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend Request.
4: Gimme Joy.
5: Goedemorgen. Waar heb jij zin in deze zondagochtend? Ik ben wel benieuwd. Ben je helemaal ready om te dansen? En zeg je van, hey, draai zoiets als Punta Cana bijvoorbeeld. Of vind je dat nog iets te intensief omdat het zo warm is? Heb je iets van, hey, doe rustig aan. Niet te veel bewegen. Rustige tracks zoals een raindance van Dave & Thames. Ja, het mag en kan allemaal. Want jij bepaalt. Je luistert naar Weekend Request. De enige show zonder playlist. Dus, wat kan ik draaien voor je? Denk er even een seconde over na en pak dan de NPO Luister-app erbij. Stuur me een berichtje, of wat ik nog gezelliger vind, een voice memo. Ik heb Stormzy en Odile voor je klaarstaan met 24 Hours. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij. Ik hoor het graag van je.

0: Je hoorde Ju met Chiquita.
1: Enjoy. Weekend Request.
0: En mijn koptelefoon kapt erbij, dus ik hoor niks meer. Maar we kletsen gewoon lekker door. Als het goed is, hoor jij mij wel gewoon. Ik kreeg een aantal hele lieve berichtjes binnen. Onder andere van Ivo en Nanda. En die stuurde dit in de NPO Luister-app.
2: Hey JJ, good morning. I missed you.
3: Good morning, Jamie Joy. Hoe heb jij deze dagen overleefd in die hitte? Hè, waar was je gisteren? Dat ben je niet gehoord gisteren.
0: Nee, je hebt me niet gehoord gisteren. Ja, hoe kwam dat? Nou, heel Nederland ligt op zijn kop, lijkt wel. Als er het ietsjes warmer wordt dan 32 graden. En zo ook mijn leven. Want niemand wilde oppassen op mijn kinderen. Alle opa's en oma's zeiden, ik vind het veel te warm. En toen dacht ik, ja, nu heb ik een probleem, want ik moet werken. En waar ga ik ze laten? Ga ik ze meenemen? En gelukkig was Joes zo lief. Die zei, I got you. Blijf thuis bij de kids. Die hoeven hier niet in de studio stil te zijn. Ik doe gewoon de show. Dus daar ben ik hem hartstikke dankbaar voor. En nu ben ik er gewoon weer lekker om jouw request te draaien. Dus mocht je er eentje hebben, laat het weten in de NPO Luister-app. Ik draai hem met alle liefde voor je. Melanie, die stuurt dat ze nog steeds aan het nagenieten is van haar... of niet van haar persoonlijke, maar van het Bad Bunny concert. En zegt, kan je iets van Bad Bunny draaien? Ik krijg er geen genoeg van. Ik heb een track uitgekozen en ik heb vooral deze track uitgekozen omdat het de enige is die ik denk ik goed uitspreek. Mijn Spaans is zo belabberd, maar Nueva York, dat moet wel goed komen. Tenzij je nu zegt, nee, dit was ook niet goed.
4: Nueva York!

0: Hoor dit bij Funnix Weekend Request met Rihanna. En ik ben benieuwd, welk nummer past nou echt bij hoe Nederland zich heeft gedragen deze week met de Hittegolf? Ik wil het er zo met je over hebben, maar eerst hoor je de request van Denise. Dit zijn Dave & Tems met Raindance.
1: Funnix. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: hoorde je met mij, baby. En ik ben benieuwd, welke track past bij hoe Nederland zich heeft gedragen afgelopen dagen?
1: De situatie soundtrack.
0: Luister, 36 graden, ik teken ervoor, iedere dag. Mij kan je niet blijer maken, maar ik weet ook dat ik behoorlijk in de minderheid ben. Want iedereen om me heen die klaagt. Het is te warm, ik zweet, ik kan niks doen. Alles ligt plat, de hele wereld. En ik vind het lekker dat we even een stapje terug doen in slow motion. Het liefst lig ik de hele dag bij een zwembad. Maar ja, ik weet het, ik ben niet zoals iedereen. Dus, Nederland valt stil. Er rijden geen treinen, scholen sluiten de deuren. Op werk hoef je in één keer minder je best te doen. En ik ben benieuwd, hoe denk jij hierover? Maar niet jouw mening in woorden, maar in muziek. Welk nummer past volgens jou perfect bij hoe Nederland zich heeft gedragen deze hittegolf? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Je kunt me wel vertellen waarom deze track, maar ik ben voornamelijk op zoek naar een track die dus past bij deze situatie. Wat is de situatie soundtrack bij de hittegolf in Nederland?

is omgegaan met de hittegolf. Ivo die komt met Usher, Let It Burn. Maar het mag voor hem altijd dit weer zijn. En van mij ook. Ik hou ervan. Cindy komt met Nelly, Hot In Here. Ja, is allemaal heel toepasselijk. Maar het is nog niet hoe we ermee om zijn gegaan. Janine, die komt met een nummer die ik niet mag uitspreken. K-Heet. Je kan het zelf weer invullen. 30 Degrees van Dior en Christian, die zie ik ook voorbij komen. Maar er is één suggestie van CJ van de Buurt. En hij heeft de vraag begrepen. Het gaat er niet om welke track past bij hoe heet het is. Maar hoe is Nederland omgegaan met deze hittegolf? En ja, hij komt toch wel met een track die echt... Als je deze kan toppen, dan vind ik het knap. Want hoe pas ik er dan dit, wordt het niet. Traag natuurlijk. Busy. Dit is Funnix Weekend Request.

0: Papi.
1: Goedemorgen, we zijn weer lekker aan het werk als taxichauffeur. En zou je mijn dag beter kunnen maken met Fashion Week van Lil Kleine en...
2: Weekend Request. Baby Joy.

hoor je met Fashion Week. Bij Funnix Weekend Request en jij bepaalt wat ik draai. Stuur je request in de NPO Luisterapp. Dit is Boef.

0: Suriname Rivier. Ik ben net wakker geworden. En wat ik vandaag graag zou willen horen is Radio Z met Lies.
1: Weekend Request. Baby Joy.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
4: Pas je eindelijk het perfect.

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funnyx-kanalen.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: De zomerhit van dit jaar hoor je zo, maar eerst Frenna met Komaas.

als je het aan mij vraagt, is dit de zomertune van dit jaar. Maar in 2007 was er een. Of 2007, 2017 was er een andere track die de zomer domineerde.

0: ik ook eens aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Aan, aan of gaan. Despacito hoorde je. Een track die echt de zomer van 2017 domineerde. Iedereen zong hem, overal waar je kwam hoorde je hem. Of het nou op de radio, in de club, op het terras was, het maakt niet uit. Je kon er niet omheen. Dansjes werden gemaakt en gedaan. Maar is deze track na al die jaren nog steeds aan of moet hij gaan? Jij bepaalt of ik hem zo ga draaien op Phonics. Dus breng je stem uit via de NPO Luister-app. Wil jij Despacito zo horen? Dan stem je aan en heb je zoiets van nee. Deze track was toen hard, maar die heeft echt zijn beste tijd gehad. Draai alsjeblieft wat anders, dan stem je op gaan. De meeste stemmen, die gelden. En voor voice memos stel ik 2 punten. Jij bepaalt, ga ik Despacito zo draaien? Ik ben heel benieuwd.

0: die pokoes aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Aan, aan of gaan. Jeffrey stuurt in de NPO Luister-app. Er is vrijwel niemand die niet losgaat zodra deze plaat start. Dus ik stem op aan en ook Delicia heeft dat gedaan. Cindy, die bracht haar stem uit. En ja, als je vaker luistert, dan weet je al wat Cindy stemt.
3: Sowieso aan. Kom niet aan mijn Despacito.
4: Jee, jee, deze track blijft wel aan hoor. Lekker een beetje Latin vibes op de achtergrond. Zeker weten aan, aan, aan.
5: Goedemorgen Jimmy, joy.
2: Goeiemorgen.
5: We zijn er, we zijn er. Nou, die is zeker aan. Zeker. Aan, aan, aan.
2: Ik word zo enthousiast van al deze leuke reacties. Ja, Nanda en Diale hebben zich ook aangesloten bij Team Aan. En als jij nu denkt, hey, om welke track gaat het nou? Nou, als je goed luisterde, dan zei Cindy het al. Maar ik ga hem je even

tijd gehad en moet die gaan. Ik ga je zeggen, ik had dit niet verwacht, maar de stemmen zijn tot nu toe 100% vooraan. Terwijl eerlijk is eerlijk, ik ben deze track wel een beetje zat. Ik heb hem eigenlijk, als ik echt heel eerlijk ben, nooit heel erg leuk gevonden. Maar jij bepaalt of ik hem ga draaien of niet. Breng je stem uit in de NPO Luister-app. Is Despacito nog steeds aan of moet die gaan?

willen horen. Ik heb vandaag Despacito uitgekozen. En dit is een track die domineerde de zomer van 2017. Maar ja, wil je hem nog steeds op Funnix horen? Dat is de vraag. Gosha, die stemt op gaan. Maar

0: spannend. Ga je hem horen of niet? Wat een oem ben ik. Louis Fonsi en Daddy Yankee hoor je nu bij Phonics met Despacito.
1: Despacito.
2: Ai.

0: Enjoy.
1: Broederliefde hoor je met Maak Me Niet Heet. Nou, vandaag word je als het goed is ook minder heet dan de afgelopen dagen. Het is, wat is het, gemiddeld 26 graden of zo. Echt al een stuk koeler. En jij bepaalt wat je hoort op Phoenix. Dus wat wil je horen? Laat het me weten in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje, stuur me een voice memo. Een screenshot van de track die je wil horen. Of die je aan iedereen wil laten horen. Want iedereen die luistert, die hoort hem natuurlijk. En dan hoor ik het graag van je. Ivo, die heeft mij een appje gestuurd in de NPO Luister app.
2: Hi Jamie,
1: hi.
2: Ik heb een request. Mijn request voor vandaag is, wat wil jij luisteren? Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij wil luisteren vandaag. Draai even een request vanuit jou.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Dat is eigenlijk niet hoe de show werkt natuurlijk, want ik draai alleen maar wat jij wil horen. Maar ik heb wel een idee. Ik heb een track in mijn hoofd, een classic, daar hou ik van. Zomers, van iemand die minder bekend is dan zijn vader. En ik ga hem klaarzetten. Ben benieuwd of jij kan raden welke het is. Eerst hoor je Shakira en Ozuna. Dit is Monotonia bij Phoenix Weekend Request. En jouw request, die hoor ik ook graag. Maar die van mij, die hoor je zo.

artiest die je nog niet hoort op Funnix zouden we wel moeten draaien. Zometeen om 12 uur draai ik de Fresh From Friends request. En die kan van jou zijn. Of het nou je broertje, je bestie is. Iemand die je op social media hebt leren kennen. Wie moet ik draaien die we nog niet draaien? De Empire Live Step. Fresh From Friends. Toby on the beat.

0: ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan verzoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

Double M Boef. Hoorde je met Andersom dankzij de request van Jeroen. En misschien hoor je jouw request zo, dus drop hem in de NPO Luister app. Wat wil jij horen op Vanix? Dat na de headlines.

0: sushi? Bestel snel haiijsushi.nl. Profiteer nu van de Haiijai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiijsushi.nl.
1: Zaterdag 4 juli in Imperial Venue. This summer. Met natuurlijk update. De Marue and the Love Messenger. Ever under New Stars La Rouge. This summer. Imperial Venue. Floraweg 198.032 ZG Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. This summer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiijsushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juli zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor-area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover.
8: Carspot Autoverhuur.
7: Volg ons via Insta.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Husky anders doe.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.

0: snel op de NPO Luister-app.
1: Wie de Fresh from Friends is geworden, hoor je na Sluw, Olly en Jazinho. Maar eerst Jay met Controlando.

0: Niks voor. Sloe, Olly en Jazinho hoorden je met Stelt Niks Voor bij Funnix Weekend Request. Het is 12 uur geweest en dat betekent tijd voor een artiest die we zouden moeten draaien op Funnix. Fresh from Friends. Iedere zaterdag en zondag iets na 12 draai ik dus een track van een artiest die we nog niet draaien op Funnix, maar van jij wel denkt, hey, hij of zij verdient het. Werkt zo hard, maakt zulke goede tracks, waarom draaien jullie dat nog niet? Waarvoor kent niemand hem of haar? En dat kun je dus doen voor een vriend of vriendin, familielid, een artiest die je tegenkomt op social media. Maar dat mag ook gewoon voor jezelf. Want je werkt al hard genoeg. En jij verdient die shine en die love ook gewoon. Mocht je nu denken, ik wist iemand of ik wil mijn eigen track promoten. Volgend weekend om 12 uur heb ik weer een Fresh from Friends spot gereserveerd voor je. Dus dan kun je gewoon weer in de NPO Luister-app sliden of mij een DM sturen. Net als JM Fuego, die heeft dat ook gedaan. Hi.
1: Hi.
0: Hi. Hey, jij hebt net een nieuwe track uitgebracht. Vertel, wat voor nummer is het?
1: Ja, het is een perfect nummer voor deze, ja, voor het weer van nu. Het is echt een zomers nummer.
0: Oké, en hoe heet het?
1: Het heet Mi Palacio, is een Spaanstalige track en in samenwerking met Nyarko. En die doet het natuurlijk in het Engels.
0: Mi Palacio, ik ben heel slecht in Spaans. Niet uitlachen, is het iets als mijn paleis?
1: Yes, dat klopt.
0: Ja? Oh, ik ben echt trots op mezelf. Oké, en waar gaat het over?
1: Ja, het is in het refrein zeg ik eigenlijk ook van mijn prinses, zeg maar, als jij mijn paleis was, dan zou ik thuis met jou blijven en dan zou ik niet meer de straten en dat soort dingen opzoeken, zeg maar.
0: Oh, dit vind ik echt heel leuk. Oké, nog even over jouzelf. JM Fuego, wat voor artiest ben jij?
1: Ja, ik ben eigenlijk een Latin artiest. Een beetje allround eigenlijk, want ik produceer mijn eigen beats ook. Ik neem mezelf op, engineer mijn tracks. Daarnaast doe ik ook wel coaching, dus ik help ook andere artiesten opkomend en jongeren met hun muziek.
0: Nice, lekker bezig. Nou, ik ga je track draaien. Mocht je luisteren en je denken, hey, Mi Palacio van JM Fuego is zo keihard. Laat het dan even weten in de NPO Luister-app. Show some love, dat is wel zo leuk. En waar kunnen ze jou volgen?
1: Ze kunnen me eigenlijk overal vinden als jm.fuego op socials. En mocht je meer geïnteresseerd zijn in de productiekant, dus de beats, dan is het JM Got That Fuego.
0: Ah, je maakt gelijk gebruik van die promo. Gelijk heb je.
1: Ja,
0: hey, aan jou de eer om je track aan te kondigen.
1: Hier is het dan, Mi Palacio, door JM Fuego en Nyarko.
2: That boy's music is fuego.

weer bij Funnix Weekend Request. En zometeen heb ik één woord voor je. En dan ben ik benieuwd of jij en ik aan dezelfde tune denken. Want dan spelen we Grab the Mic. Maar eerst hoor je de request van Imala. Die wil graag Trobi, K.A. en Jade Lauren. Dit is Hoog. Funnix!

want ik leg het je uit. Er is één regel. Ik geef jou een woord en het woord moet voorkomen in de lyrics. Waarom? Omdat ik benieuwd ben welke tracks zo iconisch zijn dat je maar één woord nodig hebt om er gelijk aan te denken. Stel het woord is Starlight, kan ik me niet voorstellen dat je aan een andere track moet denken dan die van Frenna nu. Maar hey, worden in meerdere tracks gebruikt. Ze zijn niet exclusief. Dus het kan zomaar zijn dat je wel aan een andere track denkt. En ik wil gewoon weten aan welk woord heb je meest gedacht. Nou, genoeg geluld. Ik ga gewoon draaien aan mijn rad. En dan gaan we kijken welk woord jij vandaag van mij krijgt. Het woord vandaag is somebody. Oh, ik heb gelijk wat in mijn hoofd. Maar denken jij en ik aan dezelfde tune? Somebody. Somebody. Waar ligt de klemtoon? Nou, je weet in ieder geval wat het is. Somebody. In welke track komt dit woord voor? En jij hebt hem gelijk nu in je hoofd. Je kan hem helemaal meezingen. Ook al weet je niet wie de artiest is of hoe de track heet, stuur dan gewoon een voice memo en zing het. Je kunt het laten weten via de NPO Luister app. Aan welke track denk jij bij het woord somebody?

0: 5 hoorde je. En aan welke track moet jij denken bij het woord somebody? Dat is het woord wat vandaag uit mijn rat kwam, somebody. Ik had echt binnen een seconde een nummer in mijn hoofd. En ik ga je vertellen, niemand dacht aan hetzelfde nummer als ik. Ik dacht aan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody, maar ik was de enige. Claire die dacht aan Somebody Buddy. En jij kon ook jouw gedachten met me delen in de NPO Luister app, net als Nanda.
1: JJ, dan denk ik gelijk aan Somebody van Justin Bieber.
0: Ja, maar dat was ook niet de track waar het meeste aan gedacht werd. De track waar het meeste aan gedacht werd, was er eentje van Aaliyah. Onder andere I dacht eraan en ik zie hem heel vaak voorbij komen in de NPO Luister app. Je hoort deze classic nu hier bij Funix Weekend Request. Dit is Are You That Somebody? Can y'all really feel me? Fellas. West Coast, feel me. Fellas. West Coast, feel me. Say what? Dirty South. Here we go.

request binnen op een ochtend. Maar soms zitten er ook gewoon net wat specialere tussen. En deze die nu komt, die is speciaal voor Sassy. Sassy, ik hoop dat, dat ik hem goed uitspreek en dat je je gelijk aangesproken voelt. Want als het goed is, zit je nu in de auto samen met je vriend Donovan. En hij heeft stiekem een nummer voor je aangevraagd. Hoe romantisch, ik hou hiervan. Dus deze sessie is speciaal voor jou. Je hoort nu Jay met Volgende Stap. En als dat geen hint is...

Lady Marmalade van Christina Aguilera. In de hoop dat ze weet wat we zo gaan doen. Doei! Weekend Request. Jamie Joy.

0: bij Lady Marmalade. Oh mijn god, schat, ik ben hier te jong voor. Ik ken dit nummer wel. Dit is een banger, maar ik zou bij god niet de videoclip voor me kunnen zien.
1: Ik was Pink in ieder geval. Maar oké, okay, Chanel heeft dit geskipt. Je bent er weer, wat ga je doen dadelijk?
0: Nou, het is natuurlijk festivalseizoen, concert de hele tijd op mijn tijdlijn. En dat vind ik natuurlijk geweldig, want ik kan meegenieten alsof ik daar ben.
1: Ja.
0: Maar als ik daar had gestaan met mijn 1,60 meter, was ik zwaar chagrijnig geweest. Alleen maar telefoons in de crowd. Het is toch gestoord? Waarom filmen we constant bij concerten? Ja,
1: snap ik. En ik heb dat ook een tijdje gedaan, hè? Maar je kijkt het nooit terug of zo.
0: Ja, ik ben ook iemand die er zich er schuldig aan maakt, hoor. Ik film het hele concert en dan misschien 3 concerten ooit een keertje teruggekeken.
1: Ja, nee, ik kijk het nooit terug. En de laatste concert waar ik was geweest, al heel lang geleden, was Usher. En toen heb ik het niet gedaan. En ik weet dat ik thuis kwam dat mijn vriend zei, ben je daar wel geweest? Je hebt niks gepost.
0: Maar heb je meer

0: Hockey Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Fawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
1: Dit was het Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel. Filmen bij concerten, moet je er niet eigenlijk gewoon mee kappen? We bespreken het na Kakalika. Eerst nog Partygirl, dit is Molly.

0: Als je klein bent, net als ik, dan ga je dit sowieso kunnen raden. Tegenwoordig kan je gewoon €200 betalen om ergens te zijn en alleen maar naar mensen hun telefoons te kijken. Waar ben ik?
1: Goedemiddag.
2: Hey, Tante Chanel.
3: Hey, Tante Chanel.
2: Schatje van me.
3: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
4: Hé, jij bent kapot, grappig. Jij hebt een stukje in mijn eentje.
0: Chanel. Ja, bij een concert natuurlijk. Het is dat, telefoons of lange guys hun natte rug. Tenminste kan je door een telefooncamera nog een beetje de artiest meekijken. Ja, dat is het leven van kleine mensen. En het is ja, festivalseizoen. Mijn tijdlijn zit vol met snippets van Rema in Marokko. 50 Cent gisteravond, net als Lil Kleine ook. En als iemand thuis ben ik heel blij dat ik de energie nog een beetje kan ervaren van het concert. Maar als ik daar had gestaan, was ik echt geïrriteerd geweest, hè. En het is niet erg, ik maak me hier ook aan schuldig. Half concert met mijn telly in de lucht staan. Want ja, dit is een herinnering. Dit wil ik kunnen terugkijken. Ik heb honderden concerten gefilmd. Misschien 3 keer in mijn leven heb ik een video teruggekeken. En de andere helft van de tijd bij dat concert ben je bezig met het shot. Is het licht goed? Is de artiest goed in beeld? En uiteindelijk heb je dus een stuk minder meegemaakt van het concert. Je hebt er veel minder van genoten. Dus het is eigenlijk ook zo dom dat jij en ik dit doen. Dus ik vraag me af, waarom doen we dit? Ja, pak je NPO Luister-app, stuur me een berichtje, maar je weet, een spraakmemo is het allerleukst. Waarom film je concerten en vind je

0: Ga los! Ja, dit is een snippet van het Jonna Fraser concert begin deze maand. En je hoort dat Broederliefde is langsgekomen. Jij kan dit fragment nu horen alsof je er ook live bij was. Maar is dat eigenlijk wel zo goed?
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, het filmen tijdens concerten en festivals. Het is heel leuk voor ons die thuis is, zodat we kunnen meekijken. Maar het is niet zo gezellig als je daar bent. En je maakt het concert ook niet helemaal mee. Dus ik vroeg aan jou, waarom film je bij concerten? En moeten we er niet gewoon mee kappen? Nora zegt, ik film altijd die ene favoriete tune, plaats ik in mijn story en daarna gaat die telefoon weg. Het hele concert filmen snap ik echt niet. Ik zat hier net tijdens de muziek ook over na te denken. Is het niet gewoon dat we het concert willen filmen, zodat we aan andere mensen kunnen zien dat wij er waren? Dat we aan hun kunnen laten zien dat wij bij Usher waren, bij Frenna, bij Lil Kleine. Een soort van, doen we het eigenlijk allemaal gewoon voor de shine? Zoveel dat we eigenlijk een deel van ons avond verpesten. Alia zegt, ja, ik betrap mezelf er ook op. Ik ben de hele tijd bezig met de perfecte video, terwijl die artiest staat gewoon voor me. Ik heb soms ook het idee dat je zeg maar op een gegeven moment het concert door je camera heen aan het kijken bent en dan betrap je jezelf erop en dan denk je, wauw, maar ik mis de ervaring. Mo zegt, ja, festivals kosten wel heel veel geld tegenwoordig. Dan wil ik ook iets ervoor terug hebben. Al is het maar 30 seconden. Dus eigenlijk, je weet toch hoe je bij de All You Can Eat jezelf helemaal volvreet. Dat doen we ook soort van bij concerten. Laten we het meeste voor ons geld eruit halen. Ja, het is gestoord. Oké. Jasmine had ook nog een hele leuke reactie. Ja, vroeger had je herinneringen in je hoofd. Nu staat iedereen door een scherm te kijken. Ik vind dat eigenlijk best wel zonde, zegt ze. Ja, is het zonde of is de wereld aan het veranderen? Want tegenwoordig worden concerten toch ook gewoon gefilmd? Kunnen we niet gewoon afspreken met je vriendengroep als je gaat? Eén iemand filmt het concert. Net als de Bob, wanneer je uitgaat. Eén iemand filmt het concert en de rest geniet ervan. En dan wissel je ieder concert.

0: Liter is dan te snel jouw muziekexpert. Maar vandaag heb ik jouw hulp nodig.
1: Phonics Chanel.
0: Ja, ik heb dus een geweldige snippet gevonden op TikTok van twee guys. Het is een nieuwe tune, hij is nog niet uit. Ze heten Dano Lux en Big E. Zijn volgens mij gewoon nog kleine artiesten upcoming, maar dit is echt een banger. En het is dus gesampled, zoals alles tegenwoordig. Het is een tune die jij en ik beide kennen. Ik heb gegoogeld, ik heb de lyrics die in mijn hoofd opkwamen uitgetypt in Google AI, geshazamd. Ik heb gezocht, maar ik kom gewoon niet op de naam en de artiest. Dus ik wil dat jij me gaat helpen. Uit welke tune komt de sample in deze banger?
2: Hoi, iedereen.

0: ik met je bitch was chocolade. Zij mag me dejes.
1: Ja, Big E en Day No Looks. Ken je ze? Zeg tegen ze, dit is echt kapot hard. Breng hem zo snel mogelijk uit. Maar vertel me ook, uit welke tune komt die sample? Die oeh, na, na, ey. Zo, ik kan echt niet zingen, maar als ik die tune niet voor je kan draaien, die oeh, na, na, dan maar deze. Ik had er even zin in, hoor.

Het is warm. Iedereen wordt heet. En je vindt ook iedereen heet. Een lavish en een romantische tune van Ira Star op de achtergrond als deze. En opeens wil je commitment. Where do we go? Nee, schat. Nee. Lock in. Laat de zomer en de hitte je niet verleiden. Echte alfa's zoals jij en ik. Hun hoofd is heet, maar hun hart is

0: Ik moest even nog ergens op terugkomen, want net liet ik je deze snippet horen.
1: Hoi, iedereen die roept. Hoi, zoveel baddies aanwezig met je groove.
0: En ik vroeg je, uit welke tune is hij gesampled? Ik weet dat jij hem kent, ik weet dat ik hem ken. Ik heb gezocht, maar ik kon hem niet vinden. En de NPO-luisterapp, jullie hebben me geholpen. Jax Jones, Ray, You Don't Know Me.

0: Wat een banger. En als je die net voor me hebt, ja, geraden, geweten in de NPO-luisterapp, dan weet ik zeker dat je de breinbreker van vandaag gaat kunnen raden.
1: Breinbreker.
0: Ja, hoe goed ken jij de tunes die wij hier draaien op Phonics? Je hoort ze 30.000 keer, daar staat Phonics onbekend. Dus ik heb er een spel van gemaakt. Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een bekende Phonics tune gepakt. Ik wil van jou weten, uit welke tune komt het fragment? Zo simpel is het. En vandaag een nieuwe dag, een nieuw fragment. En hij gaat echt super snel, dus ik ga hem een paar keer laten horen.
1: Andre.
0: Nog één keer.
1: Andre.
0: Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Ben jij degene die vandaag de breinbreker kan kraken? Pak die NPO-luisterapp en vertel me, uit welke tune komt dit fragment?
1: Heartbreak.

0: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Okay,

0: for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beter.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: WK Mixzone.
9: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
10: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
11: Beste speler Saibari.
10: Ja.
11: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
10: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
12: Ja, pleurt toch op, man.
13: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Bloemfontein met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Vunstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: Chanel. Heb jij vandaag de breinbreker weten te kraken? Je komt er zo achter, na Bad Bunny. Er is nog muziek van Joe en KM.

Nou, Sheldon, je hebt het helemaal goed gehad. Je stem is zelfs overgeslagen uit enthousiasme. Lost and Found, broederliefde, wat een banger. En ik ben nieuwsgierig, was hij moeilijk, was hij makkelijk voor je? Heb je hem goed gehad? Laat het even weten in de NPO Luister-app, terwijl je natuurlijk luistert naar dezelfde tune.

0: kreeg een berichtje van Naomi. Die stuurde last van Burna Boy. Helaas, ik kreeg ook een berichtje van Janie en Ricardo. Die stuurden beide Hard Work Pays Off van Broederliefde. Maar ik kreeg ook iets binnen van Stephanie, Mike en een memo van Sheldon.
1: Lastig fout, Broederliefde, lastig fout.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren proef.

She Did It Again, Tyla en Zara Larsson. Maar ik wil het eigenlijk hebben over vrouwen voor wie het een van hun eerste keren is. Ik hoor namelijk te weinig vrouwelijke rappers die echt hard zijn. Maar vandaag heeft Tante Chanel er twee voor je.

0: 30 bij de Steezy Factory. Een soort 101 bars uit de UK. Dit is de eerste keer dat ik er ben tegengekomen. Ze heeft nog ook maar iets van 17.000 volgers. En zij is echt veel te hard. Dit fragment is helemaal viral gegaan afgelopen 3 dagen. 50.000 likes. En mensen commenten zelfs dingen als... Iemand investeer in haar, want zij gaat groeien net als Bitcoin. Ik geloof het. Ik heb een goed gevoel bij haar. En ik heb hier nog een andere dame die ook viral gaat de afgelopen dagen.
1: When I wake up, I don't care about nobody. I got niggas obsessed with my whole body. He said he wanna buy me a new body, even though he fell in love with my old body. I can't be for these bitches, ain't nobody's. I need a

0: helemaal viral. Dit is Trim. En dat gat dat Nicki heeft gelaten nu ze met Trump aan het chillen is, is helemaal opgevuld hoor. Dit is 13 uur geleden gepost, 77.000 likes. En Nia comment, als een professionele hater, ik ben verliefd op haar. En ik denk een jaartje, twee misschien, een van deze dames heeft de featuring met deze dame.
1: Hey yo, let me put some gas in this motherfucking year, bitch. I ain't really talk my shit in a minute. Like, who the fuck these bitches really think they talking?

0: Er gaat een theorie dat er een artiest is die stiekem unreleased Michael Jackson nummers aan het uitbrengen is. Wie het is, dat hoor je naar Punta Cana van Ronnie Flex. En dit is Amazing van Idali en Ems.
1: Funny. Chanel.

0: Welke artiest klinkt het meest als Michael Jackson? Er is maar één antwoord goed.
1: Chanel.
0: Nou ja, er is maar één antwoord goed als het aan de Cuts & Blunts past. Wat een mond vol. Als het aan de Cuts & Blunts podcast ligt, is het antwoord The Weeknd. Hun hebben namelijk een hele bijzondere theorie. Dat The Weeknd al jaren unreleased Michael Jackson liedjes aan het zingen is. Want Quincy Jones, dat is Michael Jackson's oude producer, vond dat The Weeknd de enige artiest is die Michael's nummers tot leven kon brengen. En The Weeknd heeft ook vaker gepraat over wat voor grote Michael Jackson fan hij zelf is en dat hij heel veel inspiratie uit hem haalt. En ja, het kietelt toch mijn brein. En Gwendy comment, ja, Michael Jackson die on my horse is. En dat klopt ook wel een beetje. Kijk, als ik naar een often luister. Nee, ik zeg je eerlijk. Als je goed zoekt. Michael Jackson was ook een... een often kan ook wel. Maar ik ging even wat tunes luisteren van... Vind ik dit kloppen? En nu, iedere tune die The Weeknd heeft gemaakt... Klinkt voor mij alsof het een Michael Jackson nummer had moeten zijn. Dus bij deze, ik heb het ook voor jou verpest. Maar, luister, zet even je oren goed open. Luister goed mee. Dit klinkt alsof het van Michael Jackson had kunnen zijn als hij nu nog leefde.

0: Week, Jonna Fraser en Lil Kleine. En het NOS heeft toch iets gedaan, hè? Ik was aan het scrollen. En luister even met me mee.
1: Zie jij dat dit nummer een AI-cover is? Nee, geen probleem. Je bent niet de enige.
0: Ja, ik heb dit al vaker gehoord, maar ik geloofde het niet. Want het is zo'n harde banger.
2: Als je echt een professional bent en een muziekproducer bent, dan hoor je het wel.
0: Maar ik ben een professional. Dit is letterlijk mijn werk. Brutaal. Ik hoor het niet. Ik hoor geen verschil, want het klinkt toch goed. En ja, die man legt ook niet uit hoe je het dan wel kan herkennen als je geen professional bent. Maar toen ging ik nadenken, wat boeit het echt? Boeit het echt iemand? Ik bedoel, het staat hier gewoon in de playlist. Maakt het uit of het AI of een mens is, als het een banger is?
3: Yo, tante Faka, je nigga Douglas is weer aanwezig, man. Draai even een pillen voor me dan. Pillen. Billa, Michael Jackson, Billa.

0: Fashion D en Dior. En ja, jij en ik gaan het hebben over schaamte. Want niet iedereen kent het. Stel je nou eens voor, je zit in een druk vliegtuig in de hitte te wachten. En opeens staat een dame op en vraagt ze dit van je. Luister even goed mee.
1: Ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben

0: Ik weet niet of jullie het weten, maar ik vind dit echt heel raar. Ik weet niet, ik heb die dame ook opgezocht. Dit is Selma, ze is een influencer. En ja, ze lijkt verder gewoon normaal. Maar ze besloot iedereen in het ik ben hier echt overstuur van. Selma besloot iedereen in het vliegtuig te vragen om happy birthday voor haar te zingen. Want ze was jarig. En dat klinkt als een heel leuk, schattig idee. Weet je, schoolreisje vibes, laten we allemaal zingen. Maar hittegolf, vliegtuig, dit is een week geleden gepost. Het was... Nee, sterker nog, dit is 2 dagen geleden gepost. Jij wil mij zeggen dat in 36 graden zijn mensen aan het vliegen. En jij hebt de schaamteloosheid om op te staan en mensen te forceren om happy birthday voor je te zingen. Ik ben nu al boos. Laat staan als ik daar was, hè. Iemand heeft het gefilmd en... Zet er zo erbij. Ik sliep net, gebeurde dit. Nou, wat zeggen de comments? Cherry zegt, dit zou gelijk heel mijn reis verpesten, hè? Met alle respect. Oh, stel je vakantie begint zo. Oh, ik word echt boos. Noelle zegt, ja, soms gaat aandacht trekken heel ver. Schat, ik snap dat je jarig bent. En ik denk dat het veel beter was als je gewoon, weet je toch, de mensen om jou heen met wie je op vakantie gaat, dat hun happy birthday zingen. En dan gaan mensen vanzelf mee. Want je hebt hun niet geforceerd. En dan is het gezet... Phoebe, die reageert met, maar waarom zingen ze ook mee? Ik zou rustig mijn bek hebben gehouden. En gelijk heb je.
1: Wauw. I'm the asshole.
0: Ja, of misschien ben ik de klootzak. Hè? Dat ik nu niet gezellig ben. En dat ik, weet toch, hier helemaal geïrriteerd van raak. Maar ik denk het probleem hieraan is, ze deed dit tijdens de hittegolf. En daar heb je echt ballen. Pak je NPO Luisterapp erbij. Stuur dan te snel een appje of een spraakmemo. Deel je mening. Ben je een klootzak als je het hele vliegtuig happy birthday voor je laat zingen tijdens de hittegolf?
1: Wauw. I'm the asshole.
2: Nee, dat kan echt niet. Schaamteloos.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: altijd goed.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: In the mood for vibes.
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ben je een klootzak als je het hele vliegtuig Happy Birthday voor je laat zingen tijdens de hittegolf? We komen erachter naar For Certain, Party Next Door.

0: zien op TikTok. Dat gaat helemaal viral. En niemand vindt dit kunnen. Dus ik vroeg aan jou, ben je een klootzak als je het hele vliegtuig Happy Birthday voor je laat zingen tijdens een hittegolf? Voor mij speelt dat echt mee, want die hitte, ik had er geklapt misschien, ik weet het niet. Rashid, die stuurt, hallo tante, ik voel je frustratie, maar denk aan je hart. Dit is white privilege en brutaal. Kijk, nee, het is geen white privilege, want die dame heet gewoon Selma. Selma, wat is gebeurd? Tatjana zegt, hey tante Chanel, ik vind niet dat het uitmaakt of het bloed heet is of ijskoud. Als iemand jarig is, dan zing je gewoon uit volle borst mee. Het is een goede afleiding van de warmte en je geeft iemand een goed gevoel. Dat is liefde en aardigheid en dat moeten we wat meer tonen in deze verrotte wereld. Kijk, ik ben het daar helemaal mee eens, hè. Ik ben echt niet vies van een happy birthday voor een vreemde zingen, maar als iemand in het restaurant begint te zingen ergens, dan beginnen andere mensen mee te zingen. Waarom? Je bent niet zelf opgestaan. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben vandaag jarig. Hoe bedoel ik? Ik ken jou niet. Hoe had ik het kunnen weten? Ik ga ook zelf even die happy birthday opzetten, ja? Dan ga ik jullie forceren. Sorry, ik moet aan mijn hart denken. Bujara komt nu binnen. Gat voor echte pick me girl. Als je vrienden het doen, ala, maar er zelf om vragen, ba ba ba. Laat me met rust hoor. Dali, die komt binnen met, ik vind dit raar, vooral dat je het vraagt. Dat is de issue, toch? Het is gewoon de issue. Je gaat daar staan en je vraagt het. Cher, die reageert zelfs, ik had een klacht ingediend bij de vliegtuigmaatschappij, want dit is niet je verjaardagsdiner. En Aaron zegt, ja leuk, als iemand anders het voor je regelt, maar hoe vraag je dit zelf? Hoe doe je dat?
1: Wow.
0: Weet je wat we terug moeten brengen? Dat gewoon als iemand doet iets, als iemand iets fucked ups doet in public, dat we gewoon allemaal boe, boe, tomatoes, tomatoes. Hey, toch, waarom doen we dat niet meer? Eigenlijk nee. Zij is niet de klootzak. De mensen in het vliegtuig die in die hittegolf hebben meegezongen om er blij te maken, hun zijn de klootzakken.

0: even voor. Vorige week, tijdens de hittegolf, ben je in het vliegtuig. Je gaat op vakantie. En tijdens de vlucht staat er een dame op en dan doet ze dit.
1: Heren, ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben vandaag jarig. En ik zou het heel leuk vinden als jullie allemaal voor mij zouden zingen. Dus ik zet hem zelf eventjes in.

niks met snoes. En het is Pride Month. En je weet, Tante Chanel maakt radio voor de gays en de girls. Dus deze maand ga ik speciaal voor jou op zoek naar Phonics Tunes, waarvan

18 drag queens doen mee. Maandenlang zitten ze in een soort gebouw met elkaar en moeten ze challenges doen. Zingen, dansen, je moet grappig zijn. Moet je allemaal op gigantische hakken kunnen doen. Unclockable zijn, dus je moet jezelf perfect kunnen opmaken als vrouw. Je moet je haar kunnen doen. Je moet gala jurken kunnen maken van een tapijt. Je moet alles kunnen. En iedere aflevering zijn er natuurlijk de twee bottom queens, de twee slechtste. En daar gaat eentje van naar huis. Hoe ze gaan uitvogelen wie er naar huis gaat, dat doen ze door een lip sync te doen met een echt nummer wat past bij het programma. En ja, ik ben gaan nadenken, welke Phonix tunes die hier in de playlist staan, zou je kunnen gebruiken voor een lip sync bij RuPaul's Drag Race. En dit nummer heb ik de hele maand bewaard, omdat dit nummer eigenlijk mijn inspiratie was voor dit item. Ik denk dat deze perfect zou passen in het programma.

0: high school, man.
1: Hey, wait, Snoop Dogg.
0: Third period tomorrow.
1: En Wiz Khalifa. En ik moet zeggen, ik ben een klein beetje jaloers. Want misschien, als ik dit had geweten, was ik gegaan. Oh,

gisteravond trad Lil Kleine op. En als ik wist dat hij No-Go Zone zou gaan doen, was ik gegaan. Opeens hoor ik dit. Ronnie is gekomen.

0: En drugs, ja, ik ben zo jaloers op de mensen die erbij waren. Maar gelukkig is mijn boze oog zo sterk. Hij gaat zelfs terug in de tijd, want hoor dit.
1: Noodzaakt van het podium af te gaan. Ze gaan de stekker eruit trekken. Ik mag niet verder gaan. Oké, als het echt zo is, ga voor je veiligheid. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil alleen zeggen. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Ik had met niemand anders dan jullie willen vieren. En als laatste wil ik zeggen, we zijn terug, motherfucker!
0: Als je erbij was, vertel me alsjeblieft niet of deze is gedaan. Hè? Want als hij deze heeft gedaan, ik ben echt jaloers.

van Jay Europhonics. Rondom het einde van de show, ja, Tante Chanel wordt gewoon melig. Ik ben een beetje moe en ik lach echt om alles. Maar als jij me het hardst laat lachen, dan win jij de Phonics mini-voetbal. Chanel. Ja, het is heel simpel. Als je het grappigste antwoord stuurt, stuur ik de Phonics mini-voetbal naar jouw huis. Ik wil het grappigste antwoord, maar ook het vreselijkste antwoord. Wat gaan we doen? Jij en ik gaan weer een top 5 maken. Niet van de beste, maar van de vreselijkste dingen. Vooral de grappigste ook. Vandaag wil ik een top 5 maken van de vreselijkste dingen die je aan je moeder zou moeten vertellen. Dus, bijvoorbeeld, ik geef altijd een paar voorbeelden aan je. Je hebt de kip niet ontdooid en je moet het haar gaan vertellen. Ze komt net thuis. Pff. Of je bent haar blik kwijt. Of Tupperware of hoe je het ook noemt. En iets wat ik helaas iedere keer bij mijn eigen moeder doe. Sorry mama. Je hebt haar sieraden geleend en het is kapot. Ja, dus ik wil vandaag een top 5 maken van de vreselijkste dingen die je aan je moeder zou moeten vertellen. Het grappigste antwoord wint de Phonics mini-voetbal. Dus pak je NPO luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen, maar een spraakmemo maken is het allerleukst. Wat is het grappigste, maar ook het vreselijkste dat je aan je moeder zou moeten vertellen?

0: Noah No en Lil Kleine. Zometeen muziek van Aranka. Nou ja, de tune heet Aranka. Hij is van Becky G en Omega. En jij en ik gaan het hebben over de vreselijkste dingen die je aan je moeder zou moeten vertellen. Chanel. Ja, het is weer tijd voor de top 5. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste dingen. En op nummer 5 hebben we Iman, die zegt: mama, de witte was is niet meer wit. Hé, ik begin al te zweten. Ik zie mijn moeder kan één heel eng ding, dat ze je boos aankijkt en geen enkele spier in haar gezicht beweegt behalve haar ene wenkbrauw. Ik kreeg een flashback. Op nummer 4, Nora: mama, voordat je boos wordt, de brandweer is in de keuken. Maar ik heb wel gekookt. Jessien op nummer 3. Mama, de buurvrouw weet nu wel waarom je er niet mag. En nummer 2, deze. Deze is persoonlijk voor mij. Die Lara die stuurt: mama, ik weet je wachtwoord ook niet. Maar hoezo weet je mijn wachtwoord niet? Het komt allemaal veel te dichtbij. Maar vandaag gaan we ook internationaal. Ik voel me net pitbull, want we hebben Linda uit België aan de lijn. Hoi Linda.
1: Hallo.
0: Hey Linda, jij hebt vandaag het winnende antwoord gestuurd. Wat heb je gestuurd? Vertel maar.
1: Ik ben 16 jaar mama en ik ben zwanger.
0: Oh mijn god, 16 jaar mama, ik ben zo... Ik weet niet eens wat ik daarop zou moeten... En dan moet je daar gaan staan, moet je tegen mama gaan zeggen. Het is ook best wel een zielige situatie, snap je? Ik vind het is grappig, maar het is ook zielig. En jij zei net ook, dan moet je het daarna tegen je vader gaan zeggen. Ik weet niet wat erger is.
1: Ik weet het ook niet, maar ik denk dat hij de slipper wel zou voelen.
0: Ja, wat zou jij doen? Want jij zei zelf, ik heb een dochter van 3. Ik hoop dat ik nooit in die situatie hoef te komen. Maar stel je voor, ze komt naar je toe.
1: Ja.
0: Wat
1: dan
0: je?
1: Is het zo, hè?
0: Dan is het zo. Dan ga niet boos worden.
1: Zijn. Dan is het zo. Ja, boos wel, maar ja, uiteindelijk ook wel blij dat ze het komt vertellen. Want dan is dat toch die vertrouwensband tussen jou en haar.
0: Toch, ja.
1: Lijkt aan je zekerheid zijn, maar ja, het is zo.
0: Het zou erger zijn als ze het verborgen zou houden. Oh.
1: Precies, ja. En als ze na zoveel jaar... Nee.
0: Hij is vandaag iets minder grappig, maar ik vond het wel het beste antwoord. Het vreselijkste wat je aan je moeder moet vertellen. Linda, jij hebt vandaag de Funix mini-voetbal gewonnen. Ik ga het met jou regelen als je even blijft hangen aan de lijn. En jij die luistert, ja, jij gaat lekker luisteren naar de JM Mahi Show. Het wordt zoals altijd lachen, gieren en brullen. Ik ben er volgende week weer, zelfde tijd, zelfde plek.
2: Lief tante Chanel, bedankt voor de leuke show.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
5: Honor the craving.
3: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
7: Nu ook verkrijgbaar. Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen. Met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
6: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Hermanos! Ja, dat

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Serginho en mij.
4: Wat is de meest faya bijnaam die je ooit hebt gehoord? Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app.

0: DJ en Mai.
1: De DJ en Mai Show.
2: Yes, een gloednieuwe zondag. Een gezegende zondag. En dat samen met Serginho en Mahi door je speakers om je weekend goed af te sluiten.
3: Ja, en dat gaan we zeker doen. Want tot 7 uur zijn we gewoon aanwezig met een hele gezellige show. En misschien gaan we wel jouw avondeten weer betalen, hè?
2: Zoals altijd. En het is altijd lekker natuurlijk. Maar Mahi, hoe was je ochtend?
3: Nou, ik was weer lekker aan het scrollen op TikTok. En ik zag iets en ik ben weer helemaal stuk gegaan. Er is dus een guy die heet A Bedwetertje. En luister even mee, dit zag ik.
4: Surinamers en bijnamen. Oeh! Want hoe bedoel je, ik zit in de trein naast een jonge dame met acne en daaroverheen foundation. En die guy die naast haar zit zegt tegen haar: heb je trouwens wel ingecheckt dat Ferrero Rocher? Als er weer staatsbezoek gaat zijn, laten we alsjeblieft geen één Surinamer sturen. Want ze gaan bijnamen verzinnen voor die wereldleiders, wat oorlog gaat veroorzaken met ons land.
2: Ik hoor hem wel hoor.
3: Ja, jij bent een Surinamer. Maar voor de mensen die niet weten wat Ferrero Rocher is, dat is dat ene chocolaatje, dat is zo'n rond balletje.
2: Ja.
3: En er zitten dus nootjes op en daarover een laagje chocola, waardoor je dus die bolletjes ziet.
2: Ja.
3: En hij vergelijkt dus die foundation en die puistjes met Ferrero Rocher.
2: Ja, precies.
3: Vet creatief weer.
2: Ik hoor hem echt met Surinamers en bijnamen. Je krijgt echt altijd een bijnaam als je iets hebt wat anders is dan bij andere mensen.
3: Heb je zelf ooit een bijnaam gekregen?
2: Nee, ik zelf niet, maar veel mensen om me heen wel.
3: Ja.
2: Ik heb bijvoorbeeld een neef die heeft O-benen.
3: Okay.
2: En hem noemen ze Owen.
3: Nee, dat is echt erg.
2: Ja.
3: Zal ik je iets vertellen? Ik heet dus Mahi Kalesi met mijn achternaam.
2: Ja.
3: En mij noemden ze altijd Mahi Kalesi Moksalesi. Ja, dat was ook standaard gewoon.
2: Hoe kwamen ze daarop?
3: Geen idee.
2: Ik ken nog een guy ook uit mijn buurt. Die werd vroeger altijd patiënt genoemd.
3: Oh nee,
2: weet je waarom?
3: Hoezo?
2: Omdat hij heel dun was.
3: Nee, dat kan echt niet. Oh, wat erg.
2: Dat was gewoon zijn bijnaam. En hij accepteerde het ook gewoon. Hè? Dat is nog het gekke.
3: Heel erg. Ja, op deze zondagmiddag zijn Sergio en ik op zoek naar de meest fucked up bijnamen die jij ooit hebt gekregen of iemand hebt horen geven. En ook vooral waarom. Laat het even doorkomen in de NPO Luisterapp. Dan gaan we even lekker gezellig lachen met elkaar.
2: Maar echt.
3: Ja.
2: Dus laat het weten.

0: Show.
1: Wat is nou de meest fucked up bijnaam die jij ooit hebt gekregen? Of die je ooit iemand hebt gegeven of horen zeggen? Je kan het nog steeds laten doorkomen in de NPO Luisterapp.
2: Ja, ik zie dat er een aantal berichten binnen zijn gekomen. Zo zegt 010 Player. Een jonge man waarmee ik op school zat werd Otterbil genoemd. Omdat zijn naam Libretto is. Hij was een nakomeling van de slavernij. Daar werd de naam vaak omgekeerd.
1: Oh, Otterbil. Dat is wel heel heftig. Tatjana zegt, mijn vrouw noemt mij altijd Border Collie, omdat ik borderline heb.
2: Mitchell die stuurt ook een berichtje, die zegt, twee bijnamen die niet konden. We noemden een meisje op de middelbare school altijd mevrouw Puff, omdat ze op de moeder van SpongeBob leek. En anderen noemden we Viskut, en je snapt denk ik wel waarom.
1: Die is echt heel erg. Anwar zegt, mijn mattie heet al jaren USB, omdat hij een kapot grote navel heeft. Die naam is nooit meer weg. Sorry, ik kan niet meer. USB. Dit is echt grappig. Ze dachten, ze kunnen USB in die navel stoppen.
2: En dan hebben we nog Janice die een berichtje stuurt. Die zegt, ze noemde mij Google, omdat ik altijd overal een antwoord op had. Eerst irritant en nu vind ik het eigenlijk best wel hard.
1: Lijkt me ook echt super irritant.
2: Google.
1: Google, echt vet irritant.
2: Ja, als jij nog gekke bijnamen hebt, mag je dat altijd met ons delen. Via de NPO Luister-app, door middel van een berichtje of een voice memo. Zometeen heb ik muziek voor je klaarstaan van een dame die binnenkort gaat samenwerken met de one and only Jonah Fraser. Internationale artiest. Wie dat is, dat hoor je na David Guetta en Kid Cudi met Memories.

Stel je voor, je bent 24. Je werkt, je hebt school, vrienden, afspraken. En je hebt gewoon geen agenda. Is dat rust in je hoofd? Of is dat gewoon wachten totdat alles instort? We hebben het er zo over.

0: Rosalía en Ozuna met Yotomi Tutomi. Hey, het is weer tijd voor Barkie niet Barkie. En ik heb een vraag voor je. Is het normaal om 24 jaar te zijn en geen agenda te hebben? Ja, ik wil het van je weten.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie? Een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons gestuurd en het is aan jou om te bepalen. Is dit Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er eentje van Zoran en hij zegt... Hey guys, ik moet van mijn vriendin dit met jullie delen. Ik ben 24 en ik heb geen agenda. Mensen verklaren mij voor gek. Dat is alles dat ik alles vergeet. Maar ik zweer het je, ik vergeet nooit iets. Ik weet wanneer ik naar Skorrel moet. Ik weet wanneer ik moet werken, et cetera. Ja, oké, soms vergeet ik iemand zijn verjaardag. Maar oh ja, daar hebben we Snapchat voor. Ben ik nou echt zo gek? Of is het toch relaxed?
0: Ja, Zoran is dus 24 en heeft geen agenda. Is hij, omdat hij dat niet heeft, dus Barkie of niet Barkie? Dat
2: ja, ik
0: vraag.
2: Zeg je eerlijk, ik zou niet kunnen leven zonder agenda.
0: Ik ook
2: vergeet
0: niet.
2: Zelfs wat ik moet doen überhaupt de volgende dag.
0: Ja, ik vind het echt niet Barkie. Ik bedoel,
2: nee.
0: Als je echt alle planningen die je hebt moet onthouden.
2: Ja.
0: En ook nog eens de dag, je moet de tijd onthouden. Je moet misschien zelfs weten waar je moet zijn. Als je dat allemaal uit je hoofd doet, dan word je toch gek?
2: Kijk, verjaardag, bij mij is het juist andersom. Verjaardagen van hele belangrijke mensen zoals mijn ouders, weet je wel, of mijn beste vriendin, die onthoud ik.
0: Ja.
2: Maar de rest, die onthoud ik juist niet. En hij heeft het dus andersom. Maar ik vind het wel knap.
0: Ik geloof ook niet dat hij het altijd gewoon onthoudt. Ik denk dat hij heel vaak gewoon te laat is of dingen vergeet.
2: Ja, want je schoolagenda, laat maar zeggen, je hoe heet zo'n ding ook weer? Je schema van school.
0: Je rooster.
2: Je rooster, dat. Dat verandert toch ook elke keer? Hoe ga je onthouden woensdag om 10 uur beginnen, donderdag om 11 uur, dan weer om 8 uur?
0: Wanneer je een tentamen hebt, dat moet je ook onthouden.
2: Hoe doe je dat?
0: Ja, ik geloof het niet, Zoran. Ik denk gewoon dat je niet Barkie bent.
2: Nou, ik vraag me dus af of er mensen zijn die ook geen agenda hebben. En die dat wel Barkie vinden. Nou, heb jij dat ook net als Zoran? Deel jouw mening even in de NPO Luisterapp. En dan gaan we even kijken hoe dit nou zit. Want ik geloof het ook niet.

0: John Esafante met After Party.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, Soran die is 24 jaar en heeft geen agenda. Is hij omdat hij dat niet heeft? Barkie of niet Barkie? Je kon het ons laten weten in de NPO Luister-app.
2: Ja, hij heeft het dus niet omdat hij dus alles uit zijn hoofd doet. En Doreno23 zegt, hij is zeker zeer Barkie. Ik heb ook geen agenda, alles vanuit mijn hoofd. Ik vind het maar knap.
0: Ik vind het ook knap. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou kunnen.
2: Ja.
0: Ik heb zelfs met agenda dat ik soms nog dingen vergeet.
2: Toch?
0: Laat staan zonder agenda.
2: Dus dat.
0: Ik zie dat Sam hier zegt, Barkie, ik gebruik ook geen agenda en ben bijna nooit te laat.
2: Ik geloof het niet. Het kan niet. Esma zegt niet Barkie, ik zou gek worden zonder overzicht van mijn afspraken. Ja. Ja.
0: Team Esma.
2: Ik ook, al weet je alles uit je hoofd, dan kijk ik altijd op zondagavond even mijn weekplanning.
0: Precies.
2: En dan, ja, dat voelt gewoon fijn.
0: En dan weet je ook wanneer je afspraken kan maken met vrienden, familie.
2: Precies.
0: Omdat je dan precies kan zien waar de gaten zitten.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, Mo stuurt ook een berichtje die zegt, ook Barkie, als het voor hem werkt, wat is dan het probleem? Ja, geen probleem. Maar ik kan gewoon niet geloven dat iemand dat gewoon kan zonder agenda.
2: Ja, Wouter die zegt, sommige mensen hebben gewoon een supergoed geheugen en zijn supergoed in plannen. Dat ik de afspraak bij de tandarts zou vergeten, betekent niet dat de persoonlijke uit dit item dat ook doet.
0: Ja, dat is zo.
2: Dat is ook zo.
0: Nou ja, okay. Ik ben wel benieuwd. Is het Barkie of niet Barkie?
2: Zullen we naar de uitslag? Want
0: ja, laten we dat doen. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Nou, de Soran met 80% is dit...
1: Barkie!
2: Ja, de Soran is toch wel Barkie.
0: Shout-out naar jou, Soran.
2: Ja, ik wou nog even die lijn herhalen, maar het ging allemaal heel snel.
0: Je kan dus zonder agenda alles in je hoofd plannen en gewoon alles nakomen. En mensen vinden dat Barkie. Nou ja, ik ben het er nog steeds niet mee eens, Mahi.
2: Nee?
0: Maar ik geloof het wel. Als iedereen zegt dat het kan, dan zou het wel zo moeten zijn, toch?
2: Ik ga het niet eens nadoen.
0: Nee, ik ook niet. Frenna staat voor je klaar, samen met Charlie Popi.

0: Wale en Jeremiah on Chill.
1: Ik heb net de drie raarste verzamelingen ooit gevonden. Eén daarvan is zo smerig dat je tijdens het eten misschien even wil afhaken. Welke dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen.

Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Pawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: www.wakafest.com.
1: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampona en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
3: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zin in sushi? Bestel snel HaiAiSushi.nl. Profiteer nu van de HaiAi Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. HaiAiSushi.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. HaiAiSushi.nl.
8: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september. Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jeetje, wat is het weer gezellig.
1: Ja, zeker. En ik ben erachter gekomen dat Memphis Depay, je weet wel, de man van het Nederlands elftal, die allemaal gekke omhaaltrappen doet.
0: Ja, de sterspeler.
1: Ja, die heeft dus een bijzondere verzameling.
0: Oh.
1: Wat denk je dat hij verzamelt?
0: Oh, vast iets heel raars of zo ineens.
1: Zo raar is het niet, maar ik had het niet achter hem gezocht.
0: Maar wat is er dan?
1: Pokémon-kaarten.
0: Nee, ja. Dat had ik ook niet achter hem gezocht. Ja,
1: hij spaart dus Pokémon-kaarten en hij is nu natuurlijk voor het WK in Amerika. En hij geniet heel erg van de hoeveelheid kaarten die je daar dus kunt vinden. Hij was bijvoorbeeld naar een speciale ruilwinkel gegaan.
0: Wat
1: en daar heeft hij dus pakjes kaarten kunnen kopen ook. En ja, zijn reactie was te grappig, omdat hij erachter kwam dat hij ook nog een zeldzame in een van zijn pakjes had.
2: We go crazy.
3: Yeah, I'll go crazy.
4: That's right.
0: Jullie mannen zijn toch zo schattig. Jullie kunnen gewoon nog forever kind zijn. Maar laat staan dat wij Barbie zouden sparen of zo. Dat is heel raar. Dat
1: zou wel leuk zijn.
0: Ja, jullie gamen nog. Jullie verzamelen kaarten. Noem het maar op.
1: Dat is wel echt zo, ja. Ik vind het wel echt een bijzondere verzameling. Pokémon kaarten. Ik zie dat heel veel mensen er de afgelopen jaren weer mee bezig zijn. Maar ik ben meteen benieuwd. Heb jij een beetje een gekke verzameling, Mari?
0: Nou, ik ben juist zo iemand die alles moet weggooien. Ik hou niet van troep in mijn huis. Te veel van dezelfde shit. Dus nee, ik ben alles behalve een verzamelaar.
1: Oké.
0: Jij?
1: Ja, ik ben dus pas geleden begonnen met het verzamelen van LP's.
0: Oh ja.
1: Platen. En dat is eigenlijk een beetje het enige wat ik verzamel.
0: Dat deed ik dus een tijdje ook, want ik hou echt van muziek. En ik vind ze heel tof om te hebben.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment liep dat ook uit de hand. En toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nou mee? Waar moet ik dat dan laten?
1: Ja, dat snap ik wel. Het neemt wel ruimte in. En het is ook niet dat je er echt naar gaat luisteren.
0: Nee.
1: Het is meer gewoon voor het leuk.
0: Voor het hebben.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou, ik ben benieuwd waar jij ze gaat laten. Maar ik ben wel benieuwd of er mensen zijn met hele rare verzamelingen. Ik zag dus mensen die kotzakjes uit de vliegtuig verzamelen. Iemand had meer dan 1000 airline sick bags.
1: Oh, gek.
0: Ja, dat is echt lijp.
1: Maar je kan er best wel wat mee doen, toch?
0: Ik denk dat je zelf ook sick bent dan op dat moment, maar oké.
1: Als je ze gewoon gebruikt.
0: Ja. Ja, nou, fruitstickers. Iemand verzamelt fruitstickers, dus van die stickertjes die op je banaan en zo is.
1: Ja.
0: 35.000 verschillende fruitstickers.
1: Ja, dat vind ik wel een beetje een rare verzameling.
0: Dat kan je altijd nog in een boekje plakken en dan heb je dat bij je, maar...
1: Why?
0: Ja. Why? Vroeger verzamelde ik trouwens wel Flippo's.
1: Ah ja, dat is wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Moest je altijd chips openen.
0: Ja, en dan vond je er weer één.
1: Ja, leuk,
0: ja, dat was
1: man.
0: Of Diddle, dat verzamelde ik vroeger ook.
1: Oh, je bent wel echt een verzamelaar geweest.

0: Ja, vroeger toen ik kind was, want toen was het huis niet van mij. Dan kon ik alles nog overal laten slingeren.
1: Ja, crazy. Ik ben benieuwd of mensen die nu zitten te luisteren ook bijzondere verzamelingen hebben. Ja, herken jij jezelf hierin? Laat het dan eventjes weten via de NPO Luister app. En laat mij weten wat jouw verzameling is die jij dan hebt. Let us know.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug...

0: Ideali met Populair samen met Ronnie Flex en Frenna.
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
0: Ja, wat is de gekste verzameling die jij hebt of ooit hebt gezien? Ja, navelpluis, fruitstickers, Red Bull blikjes. Je kan het nog steeds laten doorkomen via de NPO Luister-app.
2: Wat is navelpluis?
0: Navelpluis?
2: Ja, dat weet je ook.
0: Als het goed is van die... Nou, leg je dat uit.
2: Pluis uit je navel? Nee, hè? Nou ja, weet je wat? We gaan door. Of Boas weet het, onze producer.
0: Ja, navelpluis. Het is letterlijk pluis...
2: Uit je navel.
0: Uit je navel.
2: Gadverdamme, dat kan je verzamelen.
0: Ja,
2: oké,
0: mensen.
2: Oké, nou, in ieder geval, je kon in de NPO Luister hebben laten weten wat jij verzamelt. Ik hoop geen navelpluis. Maar Naomi die zegt, ik verzamel sleutelhangers van elke stad waar ik ben geweest. Mijn sleutelbos weegt meer dan een kilo. Why should you? Why?
0: Damn.
2: Dus overal waar je heen gaat, neem jij een kilo met je mee.
0: Maar waarom? Ja, kijk, ik vind dat sowieso nice, hè, dat je iets koopt vanuit de stad waar je geweest bent. Ik vind bijvoorbeeld de verzameling van die magneetjes voor op een koelkast.
2: Ja.
0: Die vond ik altijd heel leuk als ik dat bij mensen zag.
2: Ja.
0: Maar om het mee te dragen aan je sleutelbos, dat is wel een beetje crazy, hoor, Naomi. Ja. En dan hebben we Bilal, die zegt, ik spaar voetbalshirts, maar alleen tweedehands. En elke heeft zijn eigen verhaal. Dat maakt het juist leuk. Ja, die vind ik tof.
2: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
0: Dat vind ik tof.
2: Ashley zegt, ik bewaar bioscoopkaartjes sinds mijn eerste date. Klinkt misschien cheesy, maar ik vind het mooi. Hè?
0: Maar dan weet je wel naar welke films je allemaal geweest bent.
2: Ja, maar die bioscoopkaartjes van tegenwoordig zijn gewoon een bonnetje.
0: Oh ja, klopt.
2: Dus je hebt allemaal bonnetjes thuis.
0: Ja. Nou ja, ook niet echt speciaal dan, toch?
2: Nee.
0: Maar misschien vindt Ashley dat wel. Dat kan natuurlijk gewoon, hè, Ashley. En Ryan die zegt, ik verzamel oude Nokia-telefoons. Oh, dat vind ik wel tof of zo.
2: Oh.
0: Geen idee waarom, maar ik vind die dingen gewoon hard.
2: Hij kan gewoon een museum beginnen straks.
0: Ja, en een snake-toernooi.
2: Ja. Samira zegt, mijn moeder spaart suikerzakjes van cafés en restaurants. Hè?
0: Suikerzakjes?
2: Ze heeft er echt honderden en wordt er nog steeds blij van als ze nieuwe vindt.
0: Maar gebruikt ze het dan wel om in thee of koffie te doen of iets? Of is
2: en dan
0: het gewoon...
2: dat zakje leeg, bedoel je?
0: Ja.
2: Sorry, maar ik hou mijn mond heel even hierover.
0: Nou ja, ik vind het leuk om deze verzamelingen te zien. En ja, ik zie dat er nog steeds berichten binnenkomen. Zo zegt Nicky bijvoorbeeld, wuiven uit mijn neus spaar ik in een potje.
2: Godverdamme!
0: Hé, hey, Nicky, ik hoop dat je een grapje maakt, want dat is crazy.
2: Oh my
0: god. Ja, al die verzamelingen die binnenkomen, superleuk. En de NPO Luister-app die staat sowieso altijd voor je open. Hè? Dus als je iets wil delen, melden, vragen, whatever it is, stuur gewoon eventjes een berichtje. Ik heb Tiger voor je klaarstaan, samen met Janae Aiko en Pop Smoke. Je hoort ze met Sunshine. Yeah.

0: gaan naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Dat is nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatomana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos. Gekke cella, volle bossos. Robé, pauw. Braka Shandy, fuck is snauw.

het is maaltijd. Je kent het wel. Soms heb je geen zin om te koken. Soms heb je geen zin om moeite te doen om naar de winkel te gaan, boodschappen te halen. Hey, we got you. Maar je moet er wel iets voor doen. En wat je ervoor moet doen,

0: Bad Bunny, DTMF.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt, Fanny's betaalt.
5: Ja, wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd, hè?
0: Ja, maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Daar moet je wel iets voor doen.
5: Ja, daar moet je iets voor doen. Nou, straks hoor je dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869.
5: Ja, dus zoals ik zei, straks hoor je dit geluidje. Dan moet je heel snel gaan bellen naar de studio. En dan nemen wij op. En als wij op hebben genomen, moet je zo snel mogelijk een hele goede, duidelijke en snelle pitch doen. Want degene met de goede pitch, die krijgen dus een gratis maaltijd. Maar laat ons aan het lachen, huilen. Kom even met een stevige goede pitch. Niet, we zijn een dagje uit geweest. We zijn aan het verhuizen. Of je kind laten praten aan de telefoon. Dat zijn geen goede redenen.
0: Dat gaat hem niet worden. Dus kom een beetje origineel. En misschien krijg je dan die gratis maaltijd. Wel.
5: Precies.
0: Je hoort het zo.

0: 3869.
1: Bel naar.
0: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
5: Kebab?
0: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
6: Ja, ja, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909-3869-3869. En aan ons kan gaan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
5: Inderdaad. En ik ben benieuwd of we dit keer een goede pitch krijgen die een beetje snel doorkomt.
6: Zullen we even doornemen wat niet? Dus geen verhuizingen.
5: Nee.
6: Niet je kind laten bellen.
5: Nee.
6: We hebben een heel leuk uitje gehad de hele dag en we zijn nu moe. Dat telt ook niet.
5: Ook niet. En ook, ik vind het ook een beetje heftig als je met... Ja, ik kom net uit het ziekenhuis, want ik had deze ziekte.
6: Ja, ja. Soms vind ik het wel zielig.
5: Ja, maar niet te heftig of zo.
6: Ja, dus je kan dan bellen naar 0909-3869-3869.
5: En als het goed is, hebben we een eerste beller aan de lijn. Een hele goede middag. Waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
7: Goedemiddag,
6: hij moet
7: van
6: ik zou
7: even. Ik verdien het.
6: Wauw.
7: Ik ben nu jullie live aan het kijken op de radio.
6: Oh, wat leuk. Oké, maar jij vindt dus dat je het random gewoon verdient?
7: Ja.
6: En hoe oud ben jij dan?
7: Ik ben 12.
6: 12.
7: Ben jij dan?
6: Ik heb net wel echt gezegd geen kinderen laten bellen, maar dit kind kwam zo sterk. Ser, wat zeg jij?
7: Sterk.
5: We moeten streng zijn, Mahi.
6: Ja.
5: We moeten streng zijn.
6: Oké, ik luister naar jou. Jij mag bepalen. Sorry, lieve schat.
5: Ja, sorry.
6: Wel veel kijkplezier.
5: We moeten toch voor iets sterkers gaan. En we hebben weer een beller aan de lijn. Goedemiddag, waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
8: Nou, mijn neefje is hier op bezoek en die komt bijna nooit. Die woont buiten de stad. En het is zo gezellig dat we de hele middag hebben lopen kletsen. Dat ik gewoon geen tijd heb gewoon in de keuken te staan. Ja, het is zo gezellig om even met hem te praten.
6: Nou, dan moet je volgende keer wat alerter zijn, hè?
5: Nee, sorry. Gaan we niet doen.
6: Dat lukt
5: 0909-3869-3869. Als jij een gratis maaltijd wilt, moet je wel eventjes een goede pitch leveren. En misschien krijg je dan gratis eten van ons. Geen kinderen dus, dat hadden we al staan.
6: Ja.
5: En ook geen...
6: Verhuizingen.
5: Nee.
6: Hele dag gewerkt, dat
5: gewoon
6: doen wij ook.
5: Doen. Hey, een hele goede middag. Waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
9: Hi, goedemiddag. Nou, wij hebben gisteren een dansvoorstelling gehad, de eindshow van mijn dochter. En toen waren we thuis gekomen best wel laat. En toen hebben we besloten om toch maar McDonald's te bestellen. En die is gewoon niet komen opdagen via Uber Eats vanwege de storm.
6: Dat storm. Ja, dat is wel heel vervelend.
5: Ja, ik had er ook last van dat die storm mijn eten niet liet komen.
6: Echt?
5: Ja, maar uiteindelijk heb ik toen gewoon eten gemaakt.
6: Oh.
5: Dus, ik vind hem niet sterk genoeg.
6: We waren er bijna.
5: Een hele goede middag, waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
9: Omdat ik net op de terugweg ben van een teamuitje met mijn meidenteam, voetbalteam, de MOL2. En we hebben eigenlijk best wel honger. Dus we hopen dat we bij aankomst thuis nog wat kunnen eten.
6: We hebben net op de radio gezegd, geen uitjes.
5: Sorry, ik hoop
6: dat je het heel gezellig hebt gehad.
5: Een hele goede middag, waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
10: Hey, goeiedag. Ik wil graag dat jullie mij eten gaan betalen. Waarom? Ja, ik heb daar geen goede reden, maar ik zou het gewoon leuk vinden als jullie dat een keer doen.
6: Nou, dat doen we dus lekker niet.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
11: Omdat ik een rotdag heb.
6: Oh, waarom?
11: Ik was onderweg naar Ahoy, want mijn nichtje die had haar optreden.
6: Ja. En toen was ze weg. Dat was het dan. Fijne dag.
5: En we hebben weer een nieuwe beller. Een hele goede middag. Waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
12: We hebben net de boot gemist van Texel naar Den Helder. En we moeten nu een uur wachten. Dus we moeten onderweg wat gaan eten.
6: Ja, maar bij onderweg kunnen wij niks bestellen. Dus dan moeten jullie maar even gaan zoeken. Succes.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
13: Omdat het super warm is en ik heb echt geen zin om te koken. Het is veel te warm in huis om te koken, want ik heb geen airco.
6: Ik denk ook dat het heel warm is om na te denken voor een goede pitch. Dit gaan we dus ook doen. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869.
5: Een hele goede middag, waarom moet Van Ik Zou Eten betalen?
14: Hey, goeiedag met Saki.
5: Hey Saki, goeiemiddag.
14: Weet je waarom jullie mijn eten moeten betalen? Marokko-Nederlands voor binnenkort en ik ben in DBO. Ik weet niet of ik voor Marokko moet kiezen of Nederlands.
6: En ben jij toevallig een Marokkaanse jongen?
14: Ik ben Marokkaans, opgegroeid en getogen in Nederland, dus ik weet niet welke vlag ik moet kiezen.
6: Wat een schande, je moet toch van je roots zijn, van je moeder of vaderland?
14: Mijn moeder is ook hier geboren, dus ja.
6: Oh.
5: Welk paspoort heb je? Heb je allebei de paspoorten?
14: Nee, dat helaas niet. Ik heb een rode paspoort voor Nederland, maar ik heb wel een Lacoste.
6: Nou.
5: Oh, dan ben je gewoon een Hollander, joh.
14: Maar one of us.
5: Als we dan eten voor jou zouden betalen, hè?
14: Ja.
5: Dan moet het wel een Hollandse pot zijn, vind ik.
14: Een Hollandse? Oké, maar dan moet je suggesties geven.
6: Hoezo? Jij bent toch Hollands?
14: Nee, ja, kijk, ik zou voor Marokkaans gaan, want dan ga ik met een Nederlandse vlag zwaaien met een Marokkaans broodje.
6: Heel slim gedaan, maar ik vind dit geen goede reden.
5: Nee, is hij niet sterk
6: genoeg? We gaan door naar de volgende. Heel veel succes met de wedstrijd.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van ik zou eten betalen?
1: Omdat ik net 3 pizza's heb opgehaald en het ook wel leuk is als het gewoon betaald wordt.
6: Oh, hè? Maar je hebt ze al opgehaald.
1: Ik heb ze net opgehaald, ja.
6: Ja, dan zijn ze ook al betaald. Nou, we gaan door.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van ik zou eten betalen?
2: Omdat wij vannacht in een camper hebben geslapen omdat ons huis verbouwd wordt. En het was super warm.
6: En ik zei net nog geen verhuizingen, verbouwingen en et cetera. Jongens, wel luisteren.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van ik zou eten betalen?
3: Ja, mijn kind ligt op de IC, man. Al 3 of 4 maanden. We slapen in het Ronald McDonald's huis, man.
6: Oh, wat heftig.
5: Ja, dat is wel heel heftig. Maar dit is ook niet voor nu eigenlijk. Dit, ja, ik zei ook van...
6: Jij zei dat wel, ja.
5: Ja, ik... Ja,
6: maar
5: sorry.
6: Ik vind het wel heel heftig. Ik heel vind het heel heftig. Sterkte.
5: En heel veel sterkte. Sorry. Een hele goede middag. Waarom moet Van ik zou eten betalen?
4: Een hele goede middag. Ja, omdat ik al 3 dagen nachtdienst draaide op deze warme wind. En ik heb gewoon geen energie om te kunnen bedenken wat ik zou...
6: Nee, sorry, geen werk. Dat hebben we ook al gezegd. Waarom luistert niemand naar ons? Wat is dat toch? Kom op, volgende.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van ik zou eten betalen? Hallo? Hallo?
6: Nou, die wou ook geen eten.
5: Een hele goede middag. Waarom moet Van ik zou eten betalen?
6: Hallo?
15: Hou op hangen of zo, maar ik heb een superleuke dag gehad, hartstikke gezellig. Ik ben alleen echt zo rood als een garnaal. Dus ik dacht, misschien kunnen jullie lekker een garnalen voor ons bestellen vanavond.
6: Die vind ik leuk, dit vind ik nou leuk.
5: Ja, gaan we dat doen?
6: Ja, dit vind ik nou leuk.
5: Oké, dan.
6: Kijk, daar zit nou een lolletje in. Oké, dan blijf even, lieve garnaaltje, blijf even aan de lijn. Dan gaan we garnalen voor jou bestellen, ja?
15: Super, dankjewel.
6: Doei, doei.
5: Doei, doei. Ja, het was een zoektocht, hè, Mai?
6: Ja, zeker.
5: Echt niet normaal.
6: We waren er bijna.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Mamacitas y papacitos, pónganse lindos, que pa' el mundo está de vuelta.
2: Ay, ay, ay, summer is calling. Op zaterdag 18 juli brengt Palmundo Latin and Caribbean Heat naar het Almere Strand. 5 stages, de best Latin and Caribbean tunes, Caribbean food en cocktails, dancing en non-stop sabor. Tickets via palmundofestival.com.
3: Palmundo.
0: Nu ook in Roosendaal, de best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
8: Honor the craving.
6: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: WK Mixzone.
12: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van, ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
13: Dumfries speelt wel echt, ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
14: Beste speler Saibari.
13: Ja.
14: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
13: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
15: Ja, pleur toch op man.
16: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
17: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Jurjen Boekraad bij het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: wat doe je als je partner ineens tegenkomt op een Facebookgroep? Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt en die je liever niet met vrienden of familie bespreekt. Dan kan je gewoon je hart luchten hier tijdens de It's Complicated Question. En vandaag hebben we een gecompliceerde vraag van Celine. En die zegt het volgende. Hey, ik ben al 5 jaar samen met mijn vriend. En we hebben het serieus over trouwen en een toekomst samen. Maar toen gebeurde er iets waardoor ik compleet begon te twijfelen. Ik zag mijn foto ineens voorbij komen in een Facebookgroep waar vrouwen... Ik zag zijn foto ineens voorbij.

0: dit zou verwachten. Ik ken hem al jaren en heb nooit iets verdachts gemerkt. Maar ja, waarom staat zijn foto daar dan? Moet ik hem op zijn woord geloven en denken dat het een misverstand is? Of misschien zelfs identiteitsfraude speelt? Of is dit juist een grote rode vlag dat ik verder moet graven voordat ik straks met iemand trouw die een dubbel leven leidt?
1: Oh my days. Oh, this is very complicated.
0: Kijk, een Facebookgroep.
1: Dat kan van alles aan de hand zijn.
0: Kan van alles aan de hand zijn. Soms willen haters gewoon iemand onder een...
1: kapot maken.
0: Ja, onder de bus gooien. Dat kan allemaal. Maar soms is het ook gewoon echt waar.
1: Daarom, we gaan het niet laten.
0: Nee,
1: gaan we echt niet laten.
0: Je moet graven.
1: Maar hoe gaan we graven? Dat gaan wij vragen.
0: Ja, dat is denk ik de vraag die we aan jou willen stellen. Ja, Celine zag haar vriend van 5 jaar in een Facebookgroep. Dus niet 5 jaar oud, maar ze heeft een relatie van 5 jaar met hem. En ze zag hem dus voorbij komen in een Facebookgroep.
1: Ik snap hem niet pas.
0: Met vermeende Tinder-oplichters. Hij ontkent alles, maar zij twijfelt of ze hem moet geloven.
1: Ja.
0: Nou, laat het even weten in de NPO-luister-app. Wat moet Celine doen? Geef eventjes advies in een berichtje of een voice-memo.
1: Ja.
0: En dan gaan we Celine eventjes verder helpen, want ze heeft duidelijk hulp nodig. How do you guys have so much?

0: Special. Hey, Celine zag haar vriend waarmee ze 5 jaar een relatie heeft in een Facebookgroep van vermeende Tinder-oplichters. Ja, hij ontkent zelf dat hij daar aan mee heeft gedaan. Maar zij twijfelt of ze hem moet geloven. En ik wilde dus van jou weten, ja, wat moet ze doen? Ja, Maai en ik die zeggen dat ze sowieso moet gaan onderzoeken wat hier aan de hand is.
1: Ja, je moet wel handelen.
0: Ja, je kan niet op zijn woord geloven dat het... ja.
1: Er is toch al is het een gekke chickie die dat wil doen, dan weet je in ieder geval ook dat die gekke chickie er is.
0: Ja, precies.
1: Maar Tarzan die zegt, stille water hebben diepe gronden, dus vraag aan vrienden en familie of hij een strafrechtelijke verleden heeft. Oh.
0: Ja, kan je doen.
1: Ook wel een goeie.
0: Misschien, ja, vrienden zijn ook niet altijd eerlijk, hè. Familie kan het misschien ook een beetje geheim houden. Sommige families die liegen
1: die
0: gewoon mee.
1: Niet, maar je voelt soms wel een beetje aan familieleden hoe ze antwoorden, toch?
0: Ja, dat is waar. En dan hebben we Wouter, die zegt, bij moordenaars wordt ook altijd gezegd, het was zo'n aardig persoon. Maar misschien heeft iemand zijn foto op Tinder misbruikt. Dat zie je ook vaak bij fake chatsites.
1: Maar wat Wouter zegt klopt echt. Ik had dus een meisje die ik kende, die was dus die was echt een leugenaar. Maar die had een soort van stoornis daarin.
0: Ja.
1: En aan het begin dacht ik ook altijd, oh wat een aardig meisje, wat lief. Maar later kwam ik erachter, ja zo zijn ze dus allemaal. Zo komen ze over en daarachter schuilt dus allemaal leugens. Dus je weet ook nooit wat erachter schuilt.
0: Ik dacht echt dat je zou gaan zeggen dat ze een moordenaar was.
1: Nee, gelukkig was het dat nog net niet. Nadia die zegt, ik zou niet meteen relatie weggooien na 5 jaar, maar wel bewijs willen zien. Vraag screenshots, namen, verhalen. Als hij niks te verbergen heeft, helpt hij mee uitzoeken.
0: Ja, dat is ook zo. Je moet gewoon transparant kunnen zijn als je de waarheid vertelt, toch?
1: Maar ik kan ook begrijpen dat iemand die de waarheid zegt van ja, ik ga hier niet eens aan meehelpen, want ik ben het gewoon niet.
0: Ja, maar je staat wel in een groep, snap
1: je? Ja, oké. Dat wil je voor jezelf ook oplossen.
0: Precies. En als dat niet het geval was, dan had ik misschien ook gedacht van ja, je moet me gewoon geloven. Waarom geloof je me niet?
1: Dat is ook zo.
0: Ja, Samira die zegt, kan ook gewoon iemand zijn die zijn foto gebruikt heeft. Dat gebeurt echt vaak met Tinder en nep-accounts. Ik zal gewoon eerst rustig checken of het profiel echt van hem is. Ja, dat zei, even kijken, Wouter ook al.
1: Ja, want kijk, ik ga je eerlijk iets bekennen. Mijn foto is ook een keer gebruikt. En toen was een jongen erin getrapt. Die is naar het afspraakje geweest. En toen zag hij dat ik niet kwam opdagen.
0: Ah.
1: En toen had hij later dus mij een bericht gestuurd met, ben jij dit nou wel echt? Of loop je nou, weet je wel?
0: Ja.
1: Toen dacht ik, hè? Maar ja, er wordt heel wat gefaked online.
0: Dat moet je dus ook eventjes checken, Celine. Even nakijken of het dus echt hij zelf is. Dat niet zijn foto misbruikt is. En ik zou eventjes checken bij hem ook hoe het zit.
1: Tarzan die reageert nu weer in de chat. Je kan ook via zijn ID ook op het CJIB online kijken of hij een strafblad heeft.
0: Maar dan moet hij zelf inloggen. Dus...
1: Ja, dan moet je het met zijn ID doen.
0: Ja, precies. Dus dan moet hij zelf inloggen en als hij dat dan ook weigert...
1: Okay,
0: ja, dan weet je eigenlijk al een beetje dat er iets niet helemaal goed zit, denk ik.
1: Oké, dus conclusie, ga er wel achteraan.
0: Ga er achteraan, check eventjes met hem hoe hij reageert en hoe transparant hij is.
1: Ja.
0: En daaruit kan je dan, denk ik, de informatie halen die je nodig hebt.
1: Ja, eens.
0: Heb jij nou ook een complicated question? Laat het weten in de NPO Luister-app of mail hem naar itscomplicated@funnix.nl. En wie weet behandelen we dan binnenkort jouw vraag wel.
1: Mhm.
0: Dangerous van Meek Mill, Jeremiah en PnB Rock. Die hoor je nu.

0: samen met Phonix naar Vunzige Deuntjes Festival.
1: Zaterdag 4 juli is het zover. Vunzige Deuntjes Festival. Een grote gezelligheid met optredens van Frenna, Broederliefde, Ronnie Flex en nog veel meer.
2: Ja, het wordt echt een gezellige dag daar. Hè. Ik vind dat alleen niet zomaar iets. En dat we dus ook niet zomaar kaarten kunnen weggeven hiervoor, Mai.
1: Nee, we moesten even bellen. Want eigenlijk waren de laatste tickets dus gisteren weggegeven. Maar met hoge uitzondering mogen wij vandaag toch nog even 2 kaartjes weggeven.
2: Oeh. Ja, ik heb 5 tips. Die tips vormen samen een artiest. En een van die artiesten die staat op Vunzige Deuntjes.
1: Okay.
2: Dus luister goed, want weet jij te raden welke artiest dit is? Dan moet je dat direct doorsturen via de NPO Luister-app. En ben je de eerste, dan pak jij dus die tickets.
1: Okay.
2: Mahi.
1: Ja, zal ik die 5 tips even geven? Ja. Komt-ie. Deze artiest, tip nummer 1. Deze artiest bracht een album uit dat volledig naar een luxe automerk is vernoemd. Ja?
2: Oké.
1: Tip 2. Deze artiest werd geboren in Frankrijk, maar groeide uit tot een van de grootste namen in de Nederlandse hiphop. Tip 3. Deze artiest is niet alleen artiest, maar ook ondernemer met verschillende eigen bedrijven.
2: Oké.
1: Tip 4. Deze artiest scoorde meerdere nummer 1 hits, maar zijn artiestennaam bestaat slechts uit 4 letters.
2: Oké.
1: Je zou het eigenlijk nu al moeten weten. Maar oké, de laatste tip. Nummer 5. Deze artiest werd ooit razend populair door zijn dagelijkse vlogs, nog voor veel mensen hem echt als rapper kenden. Dus weet jij wie dit is? Laat het even weten via een berichtje in de NPO Luisterapp. En wie weet pak jij 2 tickets voor Vunzige Deuntjes Festival.

0: samen met Funnix na het Funzige Deuntjes Festival.
1: Ja, jij kan dus 2 tickets winnen voor Funzige Deuntjes. Volgende week zaterdag 4 juli in Amsterdamse Bos. Wat moet je nou doen? Nou, even een raadsel oplossen, hè?
2: Ja, zeker weten. Lisette, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
2: Hé, hey, waarom zou jij graag naar Funzige Deuntjes willen gaan?
3: Nou, het is voor mij jaren geleden dat ik überhaupt naar een festival ben gegaan.
2: Oh, echt?
3: Dus vandaar.
2: En hoe komt dat zo dan? Waarom ben je de afgelopen jaren niet geweest?
3: Eerlijk gezegd heeft het me niet echt meer aangesproken. En ben ik gewoon vooral bezig geweest met werken en ook voor mijn kinderen. En heb ik dat helemaal aan de kant gezet. Maar het lijkt me nu hartstikke leuk, nu dat mijn kinderen ook wat ouder worden, om het dus gewoon weer te doen.
2: Hé, hey, ik gun jou nu al, hè? Gewoon echt serieus.
1: Eigenlijk wel, hè?
2: Dus ik hoop ook dat je het juiste antwoord zo meteen weet. Heb je al een beetje naar de line-up van Funzige Deuntjes gekeken?
3: Nee, nog niet.
2: Oké, okay, dus je weet ook niet welke artiesten daar zo meteen gaan optreden allemaal?
3: Nee.
2: Oké, okay, dan kan je dat nog eventjes gaan doen zo meteen op je gemakje. Stel nou dat je die tickets wint. Wie neem je dan mee?
3: Dan neem ik de vader van mijn kinderen mee.
2: Leuk. Heel gezellig lijkt me dat.
1: Heel leuk.
2: Ja, Mai.
1: Ja,
2: je hebt 5 tips.
1: Ja, Lisette, ik gaf je net 5 tips over een artiest. Aan jou de vraag welke artiest het ging. Ik ga ze nog even alle 5 herhalen, ja? Eén. Deze artiest bracht een album uit dat volledig naar een luxe automerk vernoemd is. 2. Deze artiest werd geboren in Frankrijk, maar groeide uit tot een van de grootste namen in de Nederlandse hiphop. Tip nummer 3. Deze artiest is niet alleen artiest, maar ook een ondernemer met verschillende eigen bedrijven. Tip nummer 4. Deze artiest scoorde meerdere nummer 1 hits, maar zijn artiestennaam bestaat maar uit 4 letters. 5. Deze artiest werd ooit razend populair door zijn eigen dagelijkse vlog, nog voor veel mensen hem echt als rapper kenden. Dus Lisette, ik ga het je vragen. Over welke artiest ging dit?
3: Het kan maar één iemand zijn. Ik denk dat het Boef is.
1: Is dat waar?
2: Is het Boef?
1: Is
2: het Boef waar we naar op zoek zijn?
1: Is het Boef?
2: Lisette, ik moet je helaas gaan vertellen dat jij niet thuis kan blijven, maar er naartoe gaat.
1: Dat was even spannend, hè?
3: Ja, zeker.
1: Die gemene ser.
3: Hij had me even te pakken, zeker.
2: Ja, het is inderdaad Boef. Ja, ik zou zeggen, bel je man eventjes op. Vertel hem dat je samen met hem dan richting dit festival kan gaan. Funzige Deuntjes, volgende week zaterdag.
3: En, hartstikke leuk.
2: Ja, maak er een mooie van, zou ik zeggen. Want het is al een tijd geleden, vertelde je net.
3: Ja, klopt. Kan niet misgaan. Dankjewel.
2: Is goed. Maak er een mooie van en heel veel plezier, Lisette.
3: Dankjewel.
2: Doei.

0: Mai.
1: Ja.
0: Het was weer een gezellige.
1: Het was super gezellig weer dit weekend met jou. Volgende week Jay weer terug.
0: Ja, zeker.
1: Maar wie weet zien we jou en horen we jou snel weer.
0: Zeker weten. Jullie weten, als jullie me uitnodigen, dan ben ik er gewoon weer gezellig bij.
1: Ja, en wie er straks bij is, is onze oom Youssef.
0: Youssef. How you doing, brother?
2: Ja, gaat goed, man. We mogen niet klagen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. Een nieuwe dag met een glimlach. Je weet hoe we doen.
1: Hey, vandaag begint de eerste ronde, toch?
2: Eerste officiële ronde, inderdaad. Phonix Talent Summer Vibes zometeen door je speakers. En ja, vandaag gaat er dus één iemand moeten afvallen.
0: Oeh, ja. Spannend. En weet je al wie de juryleden van vandaag zijn?
2: Ja, kijk, ik ga het gewoon verklappen. Kijk, Lasse die kon deze week niet. Die had optredens ook in het buitenland. Dus hij zei van, ik ga iemand fixen.
0: Oké.
2: Die man heeft niemand minder dan ICSB gefixt.
0: Nice.
1: Ja, dat is daarnaast, een hele goeie.
2: Daarnaast nog Christian D. En daarnaast ook producer Wavy in de building.
0: Oh. Gezelligheid en goede vibes, man.
1: De lat ligt wel hoog voor de deelnemers, hoor. Want dit zijn wel hele professionele, strenge juryleden.
2: Ja, dus ze gaan hun best moeten doen. 6 kandidaten. Als je vandaag flipt on air, dan is het gedaan. Nee, natuurlijk niet gedaan, maar je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja
0: dus, zeker weten. Ja. Hey, Joes, maak er een mooie van. We gaan natuurlijk gewoon gezellig luisteren. En ik ben super benieuwd wie er vandaag de dagwinnaar gaat worden en wie er helaas naar huis moet.
2: Yes, gaan we voor zorgen, man.
1: Okay.
2: Blijf luisteren.
0: Succes. Yes. Zometeen dus Phonix Talent. We sluiten af met onder andere Stormzy en Odile met 24 Hours. En ook Dave en Tems komen eraan met Raindance. Maak er nog een hele mooie avond van. En tot de volgende. Doei.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Van Wakka Holland, zaterdag 8 augustus brengt hardcore entertainment voor het eerst Van Wakka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakkafest.com.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: Nu ook verkrijgbaar Johnny Cake Mix en Antilliaanse Pastijtjes Mix. Wij bieden authentieke Johnny Cake en Pastijtjes Mixen met Antilliaanse smaak. Ideaal voor toko's, supermarkten, foodtrucks en horeca die iets unieks willen aanbieden. Taste the Caribbean. Antilliaanse traditie in elke hap. Yvette's Kitchen. Voor bestellingen bel 06-844-55811. Of mail hello@yvetteskitchen.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: located at phoenix.nl.
1: Summer Breeze is terug. Vanaf donderdag 4 juni zijn de wekelijkse en zomerse donderdagen terug bij West Wilde met 5 in- en outdoor area's vol Latin en Caribbean music. Vier de zomer bij Summer Breeze. Check voor meer info en tickets westwilde.nl.

0: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Towers met La La.
1: Funix Talent. Summer Vibes.
0: Een hele goede avond en welkom bij alweer een nieuwe Funix Talent Summer Vibes, man. Hou op met me, hou op met me. Oef. Tweede aflevering, eerste officiële ronde. Wat dat betekent is dat één iemand vandaag gaat afvallen. Natuurlijk vandaag ook een dagwinnaar. Ja, en deze 6 kandidaten zijn geselecteerd van de meer dan 300 aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Dus in principe zijn dit allemaal al winnaars, man, in de building. Maar de

Diaz. De artiesten die hebben vandaag als opdracht meegekregen om een niet-zomerse tune uit te kiezen en hiervan een summer vibes track te maken. Maar voordat we gaan naar de artiesten, gaan we eerst naar onze juryleden. Ja, normaal gesproken is ons hoofdjurylid van dit seizoen Lassa on the track, maar die komt voor deze week niet, want ja, die man is gewoon aan het flaneren ergens in het buitenland. Hij heeft gelijk, man. Maar hij heeft iemand gefixt.

0: por ECSB.
1: We zijn er, man. We zijn er.
0: Ja?
1: Even invallen voor die jongen van me.
0: En vandaag een belangrijke rol, want je zit hier vandaag als hoofdjury.
1: Ja. Breng dat extra dingen mee of zo?
0: Ja, je was al een keer eerder volgens mij jury.
1: Ja.
0: Met de Amy Grace toen in die tijd.
1: Klopt. Ja, was leuk, man.
0: Ja?
1: Was leuk. Ben benieuwd.
0: Maar ga je streng zijn?
1: Sowieso, ik ben altijd kritisch, man.
0: Oké, okay, dat is belangrijk.
1: Ja, 100%.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: Vandaag hoef je het ook niet alleen te doen.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben iemand ook binnengehaald in de studio. Deze man is een hitproducer. Of deze?

0: yes. We zijn er, we zijn er.
1: Broski, waar ga jij op letten vanavond? Wat is iets wat bij jou voor jou gewoon echt belangrijk is?
0: Creativiteit gewoon, man. Dat is belangrijk, zoals je net hebt aangegeven. Ze gaan van een niet-zomerse tune een zomertune maken. En ben gewoon benieuwd hoe iedereen zijn creativiteit erin gaat gooien.
1: Oké. Zeg maar, je moet echt eigen komen. Je kan geen kopie zijn of iets wat al gedaan wordt.
0: Precies.
1: Is dat ook jouw advies wat je wilt meegeven vanavond in CSB?
2: Ja, sowieso één van de man. Ik vind sowieso, als je uniek bent, is dat dan een heel sterk punt, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus naast dat je ook gewoon goed moet zijn, is uniek ook heel belangrijk voor mij.
1: Wanneer is een tune echt een zomertune? Wat maakt dat echt zomers?
2: Ja, ik denk... Ja, misschien moet je dat wel aan Wavy vragen. Ik denk dat het ook met de drums en zo te maken heeft, toch? Een bepaalde wakka gewoon van... Ja. Je weet toch dat je die zomer gevoel krijgt.
0: Je weet, zeg maar, wanneer je echt wil chillen... en die tune moet in de achtergrond spelen... dan is het een zomertune.
1: Ja. De waggie,
0: ja, toch?
1: Raam omlaag.
2: En het moet ook toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen, zeg maar. Snap je? Dus het moet niet te boos zijn...
1: Het moet eigenlijk unisex zijn.
2: Ja, het moet unisex zijn, 100%.
1: Oké. Dit zijn goede adviezen, mooie tips. We gaan het beleven. We hebben vandaag 6 kandidaten op de lijst staan. En de eerste die mag aftrappen, die begon vorige week als laatste. Vandaag als eerste. En dat is Amor. Ja, die man horen we zometeen.

luisteren dus morgen naar de Funnic Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.

0: van XL & Summer Vibes. Eerste officiële ronde met onze juryleden van vandaag. Niemand minder dan Issy SB en Wavy. En we zijn vandaag op een door, man. Want we hebben 6 kandidaten die allemaal een performance hebben gedaan. De opdracht is misschien nog even goed om dat even snel te herhalen. De opdracht was om een niet-zomerse tune uit te kiezen en die dan vervolgens naar een Summer Vibes track te maken. En de eerste kandidaat die mag aftrappen, dat is niemand minder dan Amor. Ben je ready, bro?
1: Yes.
0: Let's get it, dan. Let's go.

0: Yes, give it up for Amor. De eerste kandidaat van de avond. En ja, Say My Name, Destiny's Child volgens mij. Hè? Ja, een echte klassieker man heeft hij uitgekozen. Ja. Hij mag richting de studio komen trouwens. Het is misschien wel goed om erbij te zeggen. Hij mag natuurlijk richting de stuur komen man. Even kijken. Ja, inmiddels is Amor bij ons in de studio aangekomen.
1: Ja, man.
0: En ja, Issy, je mag aftrappen, man. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het lekker klinken, man. Ik zeg je eerlijk, die beat was sowieso sweetie. Die melodietjes die je pakt zijn gewoon top. Eigenlijk het enige wat ik er misschien, als ik dan kritiek moet geven, zou ik misschien textueel soms wat minder luchtig. Dus dat je wat dieper gaat, dat iemand zich ergens in kan herkennen, snap je? Want je hebt het een beetje luchtig gehouden qua tekst. Maar dat is ook niet erg, want het is een zomerpokoe, dus je hoeft niet diep te gaan. Maar qua, wat ik zeg, vibe en melodie, top man.
2: Dankjewel.
1: Ja, maar goed gedaan. Ja, toch.
0: Wavy.
3: Ja, je hebt de opdracht naar mijn mening goed uitgevoerd, je toch? Say My Name is gewoon een emotion.
1: Ja, is geen zomer.
3: En je hebt gewoon wel de zomerse vibe eruit gebracht. Ook goed gebruik van je stem. Dus ik vond het aan, man.
2: Dankjewel, man. Dankjewel.
0: Hoe was het voor jou, Amor, om deze week echt te werken aan een soort van opdracht? Alsof je op school weer even zit, zeg maar.
2: Ja,
0: het
2: is wel anders. Zeg maar, je zit echt met een bepaalde visie in de studio. Dus echt met een bepaald doel. Het is goed nadenken van wat voor tune ga ik doen en hoe ga ik het flippen? Hoe ga ik het, zeg maar, energiek overbrengen vooral zo'n tune? Maar superleuk.
0: Zit zo'n tune van Destiny's Child in jouw playlist?
2: Sowieso, ik ben echt een R&B-mannetje.
0: Oké. En je video is online ook best wel goed ontvangen bij de mensen. Veel reacties, veel respons gekregen.
2: Ja.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het is natuurlijk superleuk om te zien dat mensen gewoon echt viben. Dat ze me checken. En motiveert me alleen maar meer, toch? Het pusht me alleen maar meer om gewoon door te gaan, gas te geven.
0: Lekker man. Heerlijk man. Nou, mix some noise voor Amor nog even één keer. Ja, jij mag gewoon chillen, man, broski. Even chillen. Jij bent geweest. Eén geweest, nog 50 gaan. Je mag ook via de NPO-luisterapp uiteraard laten weten wat je vond van het optreden van Amor. Laat even wat vlammetjes achter, wat emojis achter in de chat. En dan komen we zo meteen terug met de tweede kandidaat. Is dat 11? Ja, 11. Zometeen.

0: Building, ICSB en Wavy. En ja, we gaan gewoon gelijk door met de tweede kandidaat van de avond. En die staat inmiddels ook klaar op het studioplein. Dat is Eleven. What's up, bro?
1: Yo, mafaka.
0: Ben je ready om te knallen?
1: Zeker, altijd.
0: Oké, man, let's get it done. Let's go.

0: Give it up for Ilse.
1: Ja, alleen maar heat vanavond. Je gaat het nog heter krijgen. Hè? Het was al warm, hè? Eleven, die komt de studio binnen gewandeld. Misschien gelijk goed om te zeggen, welke tune heb jij geremixed?
2: Dilemma, man, van Nelly en Kelly.
1: Ja, Kelly Rowland. Wavy?
3: Ja, Dilemma. Ja, goed uitgevoerd, man.
2: Dankjewel.
3: Het was wel lastig, naar mijn mening, omdat het was aan de lage kant van je stem, maar je hebt het wel kunnen killen en in de zomerse vibe kunnen brengen.
2: Okay,
3: maar daar zou ik wel nog op letten, zeg maar, qua vocal range.
2: Mm-hmm.
3: Voor die laagte is een lastige gebied, zeg maar, om te zingen.
2: Ja.
3: Dus als je daarop let, voor de rest was gewoon dope, man. Is aan.
2: Nee, dankjewel, man.
1: Issy.
4: Ja, bro, ja. Ik vond het over het algemeen ook gewoon goed. Ik dacht op een gegeven moment bij mezelf, als ik dit op de radio zou horen, zou ik het dan gewoon laten spelen. Toen dacht ik, ja, dat sowieso.
2: I appreciate it.
4: Wat ik wel, twee dingen. Ik vond het wel zomers, maar net niet echt zomer. Dus ik denk dat je de opdracht misschien nog iets beter had kunnen uitvoeren qua het nog wat zomerse maken. Dus misschien wat meer op tempo of zo. Ik vond het meer richting de R&B kant gaan.
2: Okay.
4: En wat Wavy zei, ja, ik had het gevoel dat je, zeg maar, je nog een klein beetje inhield. Snap je? Dus soms wanneer ik in de studio zit, dan geef ik bepaalde energie en dan kan Wavy ook tegen me zeggen van, hey bro, geef nu even alles.
2: Mm.
4: En dan klinkt het meestal altijd beter. Dus ik had het gevoel dat je een beetje nog inhield. En op sommige stukjes ging je wel even all out.
2: Ja,
4: en toen zag ik van, ai, dit moest je eigenlijk de hele tijd doen, snap je?
2: Okay, ik hoor het.
4: Dus dat kan ik je nog meegeven, maar over het algemeen goede tune. Maar en dat Franse vind ik sowieso hard als je gebruik maakt van je roots en zo,
2: yes,
4: snap je?
2: Wel,
4: ja, maar 100%.
1: Ja, maar hoe was het voor jou deze week? Wist je gelijk, ik wil deze tune gaan coveren?
2: De dag zelf eigenlijk, man.
1: Ja?
2: Ik was gewoon naar mijn beats aan het luisteren en ik hoorde een beat met de akkoorden van Dilemma. En ik dacht, oké, ik kan die shit erop plakken. En toen was ik eigenlijk gewoon ready, man.
1: Ja? Ja, heb je ook na je eerste deelname aan Phonix Talent veel berichten binnengekregen? Veel mensen die...
2: Jawel, man. Veel love gekregen van mensen waar ik al wilde meewerken, zeg maar. Gewoon veel love. Mensen die ik ook kende, mensen die ik niet kende. Dus jawel, man. Ik kan dat alleen maar appreciëren en leuk vinden.
1: Ja, en kan je vinden ook in het commentaar van de jury? Of denk je bij jezelf, ik ben het er helemaal niet mee eens? Kan ook, hè?
2: Ik kan het ergens wel snappen. Ik snap wat hun bedoelen sowieso. Ik heb er nu wel gekozen om een beetje op die lage kant te zingen. Ik kan het eigenlijk wel gewoon horen, snap je? Dus dat is het probleem op zich niet. Voor misschien de volgende keer, dan kan ik het sowieso meenemen.
1: Duidelijk. Shout-out naar jou, Eleven. Applaus voor hem. Je mag via de NPO luisterapp uiteraard ook laten weten wat je vond van Eleven. Ja, Issy.
4: Ja, we kijken mee. We kijken mee.
1: Kijk mijn lijf mee.
4: Ik zie al jullie chats, dus hou het netjes, want ik ga jullie namen hardop noemen. Ja, man.
1: Ja, dus drop vooral een berichtje. Je mag ook een spraakmemo achterlaten. Is altijd extra gezellig. Dus
4: ja, man.
1: Doe dat vooral.
4: Ja.

0: twee kandidaten gehad. De derde die staat alweer ready. En dat is niemand minder dan Shai. What's up, broski?
1: Ja, man, rustig, man.
0: Gewoon ready om over te nemen?
1: Sorry, broeder?
0: Ben je ready om over te nemen?
1: Yes, sir.
0: Oké, man, dan gaan we gewoon knallen. Let's go.
1: Let's get it. Ja. Yeah.

0: Jammer. Summer vibes. ECSB, wat vond je ervan?
1: Welke tune is dit, bro?
2: Justin Timberlake, My Love.
1: Bro, ik ga die beat ook samplen. Ja man, bro, shy hè? Bro, ik vond het over het algemeen gewoon flexie klinken. Zoals ik zei, die beat is sowieso al pakkend. Je hebt sowieso aan de opdracht voldaan, want dat was super summary. Wat ik als kritiek had, ik vind het iets te makkelijk nog, man.
2: Okay.
1: Ik weet niet of je daar wat mee kan, maar ja, gewoon textueel vond ik het gewoon een beetje, ja, hoe ga ik dit zeggen? Het klonk niet als iets wat iemand nog niet heeft gezegd, snap je? Dus als je daar misschien later iets mee kan, kan je misschien meer nadenken om wat diepere of andere dingen te zeggen. Je weet toch, het was een beetje basic voor mij.
2: Okay.
1: Maar over het algemeen heb je het gewoon goed gedaan, man.
2: Dankjewel, man.
0: Wavy.
3: Ja, shy.
2: Yes.
3: Dus ik vind het een gek concept, man.
2: Ja.
3: Toch? Gek uitgevoerd. Ik heb de opdracht ook goed gevolgd. En ik sluit me ook een beetje aan bij Issy. Het was aan de makkelijke kant.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat het makkelijk was, heeft me wel, zeg maar, doen bouncen aan die tune.
2: Oké, okay,
3: dat is wel
2: man,
3: catchy
2: dope
3: voor mij.
2: Oké.
3: Okay. Dus gekke tune, man. Gekke tune.
2: Oké, okay, lobby, man.
0: Hoe kom je bij Justin Timberlake uit dan?
2: Bro, heel eerlijk. Ik was bij Bobby Taylor, de producer. Also, we waren FIFA aan het playa, bro. Ik heb hem sowieso gegeven, pas.
4: Why?
1: Waarom zeg je dat dan als je al weet dat je pas gaat?
2: Why? Ik moet daarna. Hij was zeg maar helemaal maasop geworden, broer. Hij gaat die stuur in. Hij zei, broer, laat me met rust. Dus dan was ik met nog een guy aan het spelen, zeg maar.
1: Oh, dit is
2: En daarna, broer, ik denk een uurtje later of zo, kom die stuur in. Ik hoorde die beat al door die living. Ik schouw, dit is een beetje show. Ik zit hier, broer, hey, laat me tapen, man. Fuck it. En hij zei, ja, oké, bro, let's go.
0: Dus zo is het eigenlijk gewoon gegaan.
2: Oké.
0: En was het dan voor jou dat je gelijk in... Hoe tape jij bijvoorbeeld? Weet je dan gelijk... Ga je gelijk beginnen in één tape of...
2: Het liefst begin ik echt van nul, man. Dus echt met het begin van die beat bouwen, zeg maar, tot ik echt de eerste vocal zet. Ik vind het gewoon beter zo, want dan weet ik wat ik leuk vind en niet. Want soms krijg je een beat en vind je een bepaald element niet nice. En dan is het weer back and forth gaan. Hmm. Dus ik zet het liefst, zeg maar, van nul, begin nul. Ik recycle ook geen teksten. Ik zet altijd nieuwe tekst, zeg maar.
0: Ja. Is Antwerpen nu aan het luisteren, denk je?
2: Ja, sowieso, man.
0: Ja? Ja, want jij bent wel echt iemand die zijn stad represent.
2: Ja, zeker, man.
1: Shout-out naar Anvers, man.
2: Ja, 100%.
0: Waaruit Antwerpen kom je?
2: Bro, eigenlijk een klein dorpje. Huis op den Berg noemt het, man. Daar wonen mijn ouders.
0: Huis op den Berg?
2: Huis op den Berg, ja.
0: Oh, oké. Okay.
2: Daar wonen mijn ouders, zeg maar. Maar ik heb zelf ook gewoon solo gewoond in de stad, gewoon, man. Dus... Ja, man.
0: Shout-out naar jou, man.
2: Dankjewel, man.
0: Lobby, even nog een applaus voor Shy.
2: Ja, dankjewel.
0: Laat ook even weten in de NPO Luister, want Kimberly die zegt, het optreden van Eleven was fire. En ook optreden van, even kijken, Hamza die stuurt door dat hij het optreden van Amor dodelijk vond. Nou, kijk eens, dat soort berichten willen we graag in de NPO Luister blijven zien.

Waar was jij, man? ECSB in die live hier op Phoenix. Ja, het wordt spannend, het wordt spannend. We zitten inmiddels al net over de helft heen, kunnen we zeggen. Dus dat betekent dat we 3 kandidaten hebben gehad. Amor, Eleven en Shy, die heb je dus zojuist gehoord. Zometeen is het weer tijd voor de overige 3 kandidaten. Ja, man, Silla, die mag straks het spits gaan afbijten in het volgende uur. En ik heb ook nog een paar heerlijke bangers voor je klaarstaan. Dus nergens naartoe gaan in de tussentijd. Ik

van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge.

0: www.wakafest.com.
1: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound. It's complicated met Jay en Mahi.

0: Ziggo@spuntnl. Your city, your sound.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zin in sushi? Bestel snel HaiAiSushi.nl. Profiteer nu van de HaiAi Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. HaiAiSushi.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. HaiAiSushi.nl.
3: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa pampoena en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny K Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Zin in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: Kirjan Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, Funnix Talent Summer Vibes. 3 kandidaten geweest, nog 3 te gaan. Eerst tijd voor muziek, dit is Disney.

0: Phonics Talent Summer Vibes.
1: Summer Vibes met onze juryleden ICSB Wavy nog steeds in de building. Drie kandidaten geweest, nog drie te gaan tot nu toe. Wat vinden jullie ervan?
2: Ja, ik ben wel verrast, man.
3: Ja, man.
2: Ik wil eigenlijk iets zeggen, maar ik wil het nog niet weggeven.
1: Oké.
2: Ga gewoon die andere drie checken en zo.
1: Jij bent nog op zoek naar iets, zeg maar.
2: Ja, wel. Nog, ja, zeker.
1: Oké, misschien heeft de volgende kandidaat voor je.

0: stel op poes maken. Wie van jullie twee wil beginnen, maar heren?
1: Ik wil beginnen.
0: Ja, oké. ICSB, wat vond je ervan?
1: Ik vond het hard, man. Ik zeg je eerlijk, toen ik die sample hoorde, dacht ik van ja, man. Dit is denk ik wel waar mensen op zitten te wachten. Dit is ook even de eerste die ik hoor dat ik denk van... Hey broer, gooi deze gewoon even op TikTok en... Je weet my toch, guy, die sounds kunnen wel gaan rennen.
2: Yes.
1: Die keuze van die hardstyle is ook wel hard. Alleen als ik dan... Beetje SBMG, die hardstyle, dan... Ik raakte wel een beetje...
3: Is wel lastig, hoor.
1: Ik raakte een beetje verdwaald, maar ik snapte wel wat je daar wou doen. En wat ik je nog wil meegeven, broer... Als we nou kijken naar de SBMG... Broer, die mannen, hun teksten... Ik onthield het altijd omdat ze gewoon bepaalde dingen zeiden... Wat ik echt hard vond.
3: En
1: ik,
3: spreken.
1: Ja, toch. En ik dacht van... Ai, zo onthoud ik echt een tune van... Oké, je hebt me echt iets gezegd nu. En ik wil niet alleen jou, maar gewoon alle beginnende artiesten... Daarop attenderen van... Probeer gewoon wel iets te zeggen, je weet toch? Dus niet alleen maar flexie, want ja, dat klopte allemaal. Maar probeer die mensen ook gewoon iets te zeggen dat ze echt het onthouden, snap je?
3: Ik hoor je. Ja, soms heb ik ook wel een beetje last met mijn verses, man. Ja. Zeg maar, ik ben een hoe guy, ja. Maar mijn verses...
1: Ja, ik merk wel dat je een hoe guy bent, maar bro, daar kan je gewoon nog in groeien, je weet toch? Maar broer, ik was aan het dansen en zo, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man.
0: Wavy?
4: Ja, ik wou nog net niet klaksen hier, man. Ja. Opdracht goed uitgevoerd en gewoon wat Issy zegt in de verses. Iets meer dieptegang geven, maar voor de rest was dope, man. Was aan.
0: Ja, Hoe was het, Cilla, om deze week in een waarschijnlijk misschien... Ik weet niet of die studio van je airco heeft, maar het was heet.
3: Oh, eerlijk gezegd, ik had deze week spanning... Of niet spanning, ja ook. Maar een beetje stress, want ik kwam terug uit Spanje. En Luca, mijn producer, kon niet zitten eerst.
0: Oh.
3: Wow. Hurry, snel tussendoor. Pap, we hebben geflipt. Dus daar ben ik blij mee. En op naar meer, man.
0: Ja, man.
3: Op naar meer.
0: Want je bent gemotiveerd, hè. Ik zie het aan je. Elke keer als je ook binnenkomt, ik zie je bent gewoon strak. Je bent ready om te knallen.
3: Ja, man. En ook shout-out naar jullie, man. Jury. Bro, ik ben like wavy, you know?
2: Ja, man.
1: Bro, als ik nog... Ik val misschien in herhaling nu, maar ik zou gewoon dit gewoon zo laten... Kijk of je misschien die verse nog wil veranderen. Dat je iets meer... Je weet toch? Wat ik net zei. En dan heb je gewoon een TikTok...
2: Banger.
0: Je weet, ja, hij komt sowieso op TikTok, man. Het Phonix FM, man. Ja,
2: dus daar kan je hem sowieso op terugvinden.
1: Phonix gaat op je pakken, bro.
0: Shout-out aan jou, man, Cilla. Applaus voor jou, broski. En laat even weten via de NPO Luister-app. Show even wat liefde. Wat vond je ervan? Ik kreeg bijvoorbeeld ook een berichtje binnen hier zo in de NPO Luister.
5: Goedenavond, Joost. Dankjewel, broski. Men geniet hiervan, hoor. Lobby, ja, werk ze.
0: Het genieten, man.
1: Bro, deze man klinkt als een mokro, Turk en anti in één.
0: Alles gewoon gecombineerd.
1: Ik dacht als mokro, Turk.
0: Shout-out naar die

0: ding. En ja, de volgende kandidaat staat alweer klaar op het Studioplein. En dat is niemand minder, niemand minder dan AUB. Begin wat te stotteren, bro. Ben je ready om te knallen?
1: Ja, tuurlijk, altijd. Let's go.
0: Let's go, man.

0: Give it up for AUP. Ja man, AUP. Distinct, hè? Komt distinct op ons. AUB inmiddels in de studio aangeschoven. Wavy, jij mag beginnen. Wat vond je ervan?
1: Ik zeg je eerlijk, dit was super zomers, man. Gewoon, ik hoor die pokoe, waggy, open, alles rust. Deze is als dom, man. Goed
2: Thanks,
1: uitgevoerd.
2: Dankjewel.
1: Ik versta geen Arabisch, maar het is gewoon dom, je toch? Verder, ik heb niks te zeggen, man.
2: Thanks, man.
1: Ik heb helemaal niks te zeggen.
2: Dat is echt goed om te horen. Thanks. Okay.
0: Isi.
3: Ja, goede gekke stem, man. Echt een goede stem, man. Zeg maar. Ja, ik weet niet. Je kwam een beetje stratie over bij mij of zo. Net terug je zakken lopen. Deze man verandert opeens in je, toch?
2: Nee, ik ben super lief eigenlijk, man.
3: Ja, misschien komt het door die chain of zo.
2: Ja, ik denk het wel, man.
3: Bro, maar gekke stem. Ja, ik versta de tekst ook niet. Maar bro, dit is gewoon wereldse muziek wat jij maakt, man. Dus ik denk dat iedereen dit wel kan. Voelen. Ik moet, bro, je maakt het ook even moeilijk, man.
2: Thanks, man.
3: Ja, goede stem. Goede indeling van die tune. Je switchen volgens mij Frans.
2: Ja, Frans, Nederlands en Marokkaan.
3: En Marokkaan. Dus, want je bent Marokkaan.
2: Ja, man, ik ben volbloed Marokkaan. Zou je niet Marokkaan. Zeggen? Maar,
3: ja, nee, kan gewoon, man, bro. Ja, man. Ik heb Marokkaan in elke kleuren, alles. Ja,
0: je hebt ook Marokkaans bloed. De voorbumper van je auto.
3: Ik heb veel Marokkaanse vrienden. Ik heb Marokkaanse buren, man. Mijn nichtje, haar buurvrouw, heeft een zusje die is Marokkaans. En
2: ik hoor je.
3: Maar ja, bro. Goed, man. Echt goed, man. Ja, man.
2: Thanks, man.
0: Ja, ja. Wist je gelijk van, je gaat iets van Distinct pakken? Want dit was volgens mij Le van Distinct.
2: Le van Distinct, ja. Klopt inderdaad. Nee, eigenlijk totaal niet, man. Ik heb één avond, toen ben ik begonnen. En ik kon er maar niks vinden. Ik dacht, wat ga ik doen? Zeg maar, wat iets remixen wat niet zomers is. Zeg maar, niet per se makkelijk of zo. Dus toen had ik al een beat getikt, zeg maar. Ik ging toen een beat tikken. En toen ging ik, op 12 uur 's nachts begon ik, hè. En toen ging heel de nacht door. Tot 6 uur 's morgens.
0: Oeh.
2: En toen had ik niet genoeg van Cho eigenlijk. Maar uiteindelijk dacht
0: van
2: ik...
0: Van Cho?
2: Ja, van Cho.
0: Oh.
2: Ja, maar uiteindelijk, kijk, sommige pokkers moet je gewoon niet aanraken, man. Dus, ja, man. En toen heb ik deze beat dus getikt en toen kwam dat eigenlijk gelijk in mijn hoofd. Man.
1: Bro, tik je zelf je beat?
2: Ja, ik tik zo.
1: Ja, moe.
3: Dank je
1: wel.
3: Ja. Ook extra punten, man. Waar kom je vandaan, bro?
2: Ik kom van Venlo, in de buurt van
3: Venlo. Ja, oké, okay. Gek.
0: Ja, maar veel mensen uit het zuiden van het land, hè.
3: Goeie performance, man. Gekke stem, man.
2: Ja, thanks, man. Dank jullie, man.
0: Shout out naar jou, Ayoub. Ook een applaus voor deze man. Ayoub.
2: Dank jullie wel.
0: En dat betekent dat we nog maar één kandidaat over hebben.
3: Ja, man. Dat gaat snel.
0: Dat gaat snel, ja.
3: Maar ik moet wel zeggen, de tweede ronde heeft me echt laten trippen, man. Want ik had eigenlijk heel die eerste ronde, had ik al één iemand in mijn hoofd. En nu komen er gewoon twee gekke dingen achter elkaar. Dus ik vind het wel leuk dat het niet overduidelijk één iemand is. Dus ik ben echt aan het twijfelen ook.
0: Je gaat straks zweten daarin.
3: Ja, man. Maar valt er één iemand af vandaag? Of?
0: Eén iemand valt er af.
3: Ah, ik dacht er gaat één iemand winnen vandaag.
0: Nee, ja, één iemand is de dagwinnaar van vandaag.
3: Oh, de dagwinnaar.
0: Dus dat, ja, is ook belangrijk, bro.
3: Ja, is
0: belangrijk.
3: Okay,
0: zet een toon gelijk voor de rest van de, van de game.
3: Ja.
0: Je mag in de NPO Luisterapp ook laten weten wat je vond van de performance van AUB. Doe dat vooral. En dan zometeen tijd voor, voor de laatste optreden. Die staat op naam van Leas.
4: Okay. Toby on the beat.

0: Phonics Talent Summer Vibes. En we zijn alweer aangekomen bij de laatste artiest van de avond. En dat is niemand minder dan Lias. What's up, bro?
1: Yes.
0: Ready om te knallen?
1: Zeker.
0: Oké, man, dan gaan we dat doen. Let's go.

0: it up voor Lias. De laatste kandidaat van de avond alweer. Wauw, wat is het snel gegaan, wat is het snel gegaan. We getting F tonight. Gunners. Yeah. Burna Boy, No Diddy. Ja, is hij aan mijn aftrap, man. Wat vond je ervan?
1: Ja, man. Sowieso een leuk idee. Yes. Ik fuck met Ghana, dus die vibe was al daar gewoon. Ik vond die beat ook gewoon top.
0: Thanks,
1: man. Ja, je stond er ook wel gewoon. Je weet toch, ik zie dat je jezelf wel gewoon voelt. Dat zie ik aan je. Ik vond het wel een beetje moeilijk om erin te komen. Ik weet niet waar het aan lag. Misschien omdat ik je niet heel goed kon verstaan. En op een gegeven moment dacht ik eigenlijk van... Waar gaat het een beetje over of zo? Ik kwam er niet echt in wat nou die vibe was of waar je het over hebt. En het was denk ik een combinatie van je articulatie. Dus hoe verstaanbaar je bent. En misschien wel de dingen die je zei. Dus ik zou...
2: Nee, ik hoor je wel, ja. Want soms gewoon door die stress mondje drogen.
1: En sowieso, rappen is een hele vrije sport. Dus je kan het in principe hebben over wat je wil. Maar ik zou toch misschien naar een klein beetje thema zoeken. Zodat ik wel gewoon ergens aan vast kan houden. En nu ging het voor mij een beetje alle kanten
2: all
1: op. En daardoor kwam ik er niet echt in. Maar voor de rest gewoon goed gedaan, man.
2: Love, man.
0: Ja,
2: man.
0: Wie?
3: Ja, ik sluit me volledig aan bij Issy. De beat was dom. Dom idee. Dat was gewoon een goed idee.
2: Ja, thanks, bro.
3: Maar in de uitvoering had ik nog... Had ik iets meer gewild. Dus meer dat je teksten verstaan was en zo. Want het was geen duidelijke lijn van dit is die refrein, dit gebeurt nu. Nu gaan we naar die kant en dan weer de refrein, zeg.
2: Ik hoor, ja.
0: Ja. Duidelijk, of wil je nog wat toevoegen? Hoe was het voor jou voorbereiden, Lias?
2: Heel eerlijk. Eerst had ik een ander liedje. Dus eerst hadden
0: ook
2: wij...
0: Ook een liedje
2: van Rihanna. Welke was ook alweer?
0: Umbrella.
2: Please don't stop the music. Ja, die hadden we. Die was ook lijp. Maar bro, ik vond er gewoon niks op. En dan hadden we ook een paar boys. Die zeiden van, ja, is dat niet al misschien een zomertune? En... Toen waren we ook aan, zouden we misschien safe spelen. We dachten, we gaan gewoon een beetje verder doorscrollen door onze Spotify playlist.
0: Ja.
2: Kwamen die pokken van Gunna tegen. We dachten van, let's get it.
0: Ja, en ik had ook begrepen dat je een druk weekend had.
2: Ja,
0: je was ook op een festival optreden.
2: Zeker, was ook zeker druk. Genk on stage. Eergisteren nog gehad, dus ook daarvoor repeteren. Studio, geen airco. shit, man, bro. Dat was...
0: strijden.
2: Ja, bro, was echt strijden.
0: Ja. Lobby naar jou, Lias. Shout-out naar jou.
2: Applaus voor
0: hem. De laatste kandidaat van de avond. Ook over hem mag je laten weten wat je ervan vindt via de NPO Luisterapp. Maar ICSB, Wavy.
3: Yes.
0: Nu is het moment daar.
1: Ja.
0: Nu ga ik aan jullie vragen om op te staan. Achterin hebben we een speciale ruimte, vergaderruimte.
1: Ja, ja.
0: En dan wil ik straks horen wie op nummer 1 is binnengekomen. 2, 1, 3. Precies.
1: Let's go, man.
0: Tot de 6.
1: Yes.
0: Ja?
1: Oké.
0: Okay.

0: Kleine John en Bart of zo met Zeg het meteen.
1: Funnix Talent Summer Vibes.
0: Funnix Talent Summer Vibes, zeg het me meteen. Ja, het moment is daar. We hebben alle kandidaten, alle zesde kandidaten, die staan inmiddels klaar op het studioplein. En de juryleden, jullie zijn erover uitgekomen, hè? Was het makkelijk?
2: Het was niet per se makkelijk of zo, man. Ik zeg je eerlijk, het was niet heel makkelijk, toch?
3: Het was niet makkelijk.
0: Maar ik had wel het gevoel dat jullie soort van wel in sync waren.
2: Ja,
0: dat
2: we, we zijn wel in sync. Maar dat heeft gewoon te maken met dat we denk ik gewoon goede artiesten zijn. For real.
0: Ik hoor je volledig,
2: ja,
0: man.
2: Ja, man.
0: Oké. Ja, ze staan allemaal zenuwachtig te kijken natuurlijk. Want we moeten gaan bekendmaken wie allereerst de dagwinnaar is geworden. Dus zullen we daarmee beginnen?
2: Ja. Hey, ja? Boys, hij heeft ook bepaald trouwens. Hè? Niet alleen. Hij doet ook mee.
0: Nee, hij wel. Oké, dan. Gaan we beginnen met de dagwinnaar. Wie is de winnaar van vandaag geworden en heeft dus het gekste geperformd?
3: Oké, de dagwinnaar van vandaag is AUB!
0: AUB! De dagwinnaar van vandaag. We gaan zo meteen uiteraard ook nog eventjes met hem kletsen. Wauw, oké. We zijn al goed begonnen.
2: Ja, man.
0: De tweede. Wie is op nummer 2 binnengekomen?
2: Op de tweede plaats hebben wij Silla.
0: Silla is op nummer 2. Ja. En dan?
3: Oké, de derde plek is voor Amor.
0: Amor, ja, ja. En dan hebben we nog een vierde plek over.
2: En daarna gaan we weten
0: wie... Diegene is nog safe voor volgende week. Ja, diegene is nog safe.
2: Op nummer 4 hebben we... Tu parles français. 11,
0: très bien.
2: Très bien.
0: 11 zien we volgende week dus ook terug. En gaat dus door naar de volgende ronde. En ja, nu is het echt extra spannend geworden, want... Nu zijn er nog maar 2 kandidaten over. En dat zijn Shai en Lias.
3: Ja, Shai en Lias hebben echt onze koppen bij elkaar. Ja, toch?
0: Gezet.
3: Gezet. En degene die met ons blijft is Shai.
0: Shai, die blijft bij ons. En dat betekent dus dat we helaas afscheid moeten gaan nemen van Lias. En met Lias willen we uiteraard nog eventjes kletsen in de studio. Haal die man vooral hier binnen. Want het is denk ik ook goed om te weten waarom we tot dat besluit zijn gekomen. Of waarom jullie tot dat besluit zijn gekomen.
2: Ja, ja. Ja, als ik hem af mag starten, bro. Als eerste respect dat je hier staat. Ik heb sowieso veel respect voor iedereen die hier, ja, sowieso durft te staan. Ik kan me goed voorstellen dat je natuurlijk zenuwachtig bent.
0: Zeker.
2: Waar we op een beetje zijn op uitgekomen bij jou is dat je energie miste, man. Maar, en ik weet niet of je of zenuwachtig was of dat je misschien er niet heel veel zin in had. Of dat je misschien een beetje moe was. En ik zei ook al van... Ik heb je nog niet eerder gezien, maar het gaat echt. We moeten judgen om vandaag, snap je? Ja, en voor vandaag vind ik dat jij het minste hebt gegeven. Ik ben wel benieuwd naar wat je nog meer kan.
4: Zeker.
2: Maar voor vandaag was het net te min, man.
4: Nee, hoor, geen stress. Ik hoor het ook sowieso wat jullie allemaal zeggen. Het was zeer stressvol. Het is allemaal nieuw, snap je? Ik ben het niet gewoon, maar dankjewel.
2: Ja, ja. Okay,
3: ja. En sowieso, kijk, je zegt, je doet al shows, dus je carrière gaat de goede richting op. Dus gewoon gaan, man. En ik hoop gewoon je weer te zien ergens.
4: Ja, bro, hopelijk niet de laatste keer hier.
2: Ja. Nee, man. En gewoon overal waar je staat, bro. Ik heb op verjaardagen voor 3 mensen gestaan, bro. Geef altijd dezelfde vibe, man. Je weet toch?
4: Cool.
2: En dat misten we van vandaag. En dat heeft je de kop gekost.
4: Oh, shit.
0: Ja, shout-out naar jou, bro.
2: Ja, shout-out naar jou, bro.
0: En ik heb er vertrouwen in dat we nog veel van je gaan horen, man, broski. Alleen maar liefde. Dan is het natuurlijk ook nog goed om eventjes te kletsen met de dagwinnaar van vandaag. En dat is niemand minder dan AUB. Ja, waarom is hij vandaag de dagwinnaar geworden?
3: Kijk, ik zeg gewoon eerlijk, zoals ik net zei. Zijn tune was gewoon heel zomers, heel creatief, goed uitgevoerd en het plaatje klopte gewoon voor mij.
0: Ja?
2: Ja, waarom je voor mij de dagwinnaar bent is gewoon omdat als ik kijk van wie van deze groep zie ik potentieel ooit in de game, je weet toch, misschien wel heel snel dan ben jij dat voor mij. Je zegt net ook al tegen me van, ik zong sinds vroeger al met mijn vader. En ik heb altijd een zwak voor mensen die echt zijn geboren met de passie. In plaats van die opeens muziek willen gaan maken, snap je? Wow. En bij jou had ik echt die vibe en ik ben ook zo iemand. En daarom heb ik voor jou gekozen. Voor mij ben je gewoon een ster. En ik denk dat je alleen nog maar kan groeien, man.
4: Lof, man. Dat is echt goed om te horen.
5: Ja, hoe voelt dat om dat zo allemaal te horen? Je bent een dagwinnaar.
4: Kijk, we doen dit al best wel lang. Dus op een gegeven moment, zeg maar, is het ook goed als ik dat even... Zeg maar, te horen
5: dat je die bevestiging
4: van mensen die ook al in de scene zitten en al hun ding hebben gedaan of het nog steeds doen. En ik vind het alleen maar lof, man. Echt oprecht, denk jullie wel.
5: Lekker, man. Lekker, man. Yes. Dan heb ik nog één ding om te vertellen. En dat is alvast de opdracht van volgende week. Want dat is namelijk... Maak een WK-anthem voor een land na keuze. Houd er rekening mee dat het een Summer Vibes tune moet zijn. Dus je mag een... we zitten natuurlijk helemaal in het WK-thema met Marokko, Nederland, Kaapverdi, je noemt het allemaal maar op. Je mag een WK-anthem gaan maken. Dus
4: je zou kunnen raden welke bokkel... Zeg maar voor welk land...
5: Turkije! Lekker, man. Uiteraard wil ik ook mijn juryleden van vandaag bedanken. Mijn vervangend hoofdjurylid van vandaag, ICSB. Vergeten de expertise die we vandaag hebben gekregen van onze hitproducer, niemand minder dan Wavy. Yes. Dank jullie wel, heren. Yes, was het leuk om te doen vanavond?
2: Was gezellig, man.
4: Ja, man.
2: Hoog niveau.
5: Hoog niveau, hè?
2: Ja, man.
5: Heren, nogmaals dank. En volgende week zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. Van X Talent door je speakers. En alsof het nog niet heet genoeg is. Broederliefde.
2: Yes.
5: Maak me niet heet, je hoort hem nu.

0: Floranus en Dylon Lieberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje van.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonix Afro.
2: Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO Luister app.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.

0: phoenix.nl.
1: Wauw, Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via Fawaka.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio.

gezelligheid voor je oren all day, every day. De Nando Leaks Top 10. De 10 heetste tracks van dit moment. Tracks die je checkt, voelt en sowieso vaak ze willen horen. Check en volg daarom die playlist Nando Leaks Sound System op Spotify.

0: mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Yvette's Johnny Cake Corner. Knapperige pastijtjes, arepa bambuna en overheerlijke gevulde Johnny Cake. Met onder andere spicy chicken, crispy chicken, barbecue chicken, steak, juicy burgers, bakkeljauw en meer. Gerechten zoals geitenvlees, rundvlees, kip en vis. Yvette's Johnny Cake Corner. Arena Boulevard in World of Flavors.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Bewaar je bonnetje van Yvette's Johnny Cake Corner en win een nieuwe elektrische fiets.
3: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Faro Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt hardcore entertainment voor het eerst Faro Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibe, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via farowakafest.com.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
4: Welkom bij de Nando Leaks Radio Show.

0: Show. Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.
1: Yeah. I gotta light the tower up for this.

0: paar hits. The Biggest Tunes, baby. Ik heb een lijst samengesteld op Spotify. Misschien ken je die lijst al. Misschien volg je die lijst al. Zo niet, go check it out. Nando Leaks Sound System op Spotify.
1: Nieuwe tunes in die Nando Leaks. Jullie weten het zelf. Keep it hot, keep it banging. Adje Donnie, bitch.

0: If you on the motherfucking house, no do leaks. You know I keep it banging.
1: What's going on?
2: In my life,
1: moet je
3: een of andere
1: baas gaan opzoeken.
3: En
1: niet mij.
3: Trobi on the beat.
0: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de

0: zoetigheid voor je oren. All day, every day.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Afkomstig uit één playlist. Nando Leaks Sound System. De playlist with the hottest tunes. En dan kan je zeggen, je kan ze gewoon allemaal terugvinden op Spotify. Nando Leaks Sound System. De playlist met allemaal nieuwe releases. We praten niet verder in deze shows. Vooral pompen met alle nieuwe tunes. Let's go.
2: Nummer 5.

neer met foute dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is lof en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

ça va bien.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Funstige Deuntjes Festival. Meer info? Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check vanuit.nl of de NPO Luister-app.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door